0: De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sofie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurin Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Tres, zeg maar. Het waren toch op zweepunt. Born in Puerto Rico, Jet en Paul Simon. En dat maken er in jontje. En dat maakt het er in jontje. Zo'n jontje. Daar begon we natuurlijk van Inke Mooi. Goeiemorgen. Het is weer acht uur west en dan maak je weer wekken, maak je maar mooie muziekje bij Omroep Zeeland. En het ben weer net de minst Nick van je bij me, hè. Ho, daar komt de microfoon haast. We litten de studio wel heel, hoop ik. Poco heb bij me Peter en Gordon en Agneta Velskeuk. Dan kunt u dubbelplezen, ik weer en de greep uit de Scott Kim de Nederlandstalige Veskus geert door een plantie wat geluk brengt. Nou, cryptisch of net. Wat dat al hier is, dat jij even zelf wilt. Maar eerst is dit voor onze kleinskijf, die jij de hele week herkent. Dit is van uw eigen Tjit Abma uit de gemeente Waardhoeken. En die jongt Let's Play. Van het op welkom, dit is het uur van Nienke. Had je een brokje zitten, lekker rieten en had je nog op bed lezen, lekker via

voorbeeld prachtige van Gurbe Douwstra, het mooie Hyde. Ja, zo keert het vaak maar. En als band zijnde, stuur je de dingen oors, dan had je volwoeksen binnen en dan kom je nader tot mijn koor. Ja, zo ken het geen. En zo waard ik beschreun in het festkal in een wie Gurbe daar een beetje te let mooi. Maar het festje is er net minder mooi om. Nou, nieuwe muziek hier bij Omroep Zeelt in de tuur van Nienke. Dit is Echo zonder naam, de nieuwe van Roxanne Hazes.

vergeten. Maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

0: kippenvel krijg je van. Wat is dit een prachtige plaat van Pussycat. En misschien wel een van hun allermooiste. My Broken Souvenirs. Je Jontje Zonzantig. En dat weer de Nederpopklassieker van deze week.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Double Play.
0: Inderdaad, maar in deze uitsturing Katie Oslin en George Kenyon.

0: Vanessa gong het nog even terug. Markiti, Oslin en Hold Me. Ze maken het in Jontje in 88. En we begon deze country doubleplay met George Kenyon en Iron Wolf. En dat wie dan weer u 2000 jaar, dat wie wat naaier. Als je zelf ook een leuke country doubleplay jaren wil op een radio, dat mooi, stuur het dan even naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet even in de onderwerpregel van de mail dat het voor het uur van Nienke Omroep Zilt bestemd is. En ik kan het al hier naar je week in water komen en jij je eigen country doubleplay op radio.
1: Hey Nienke, heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, dat vong ik op vorige week op een orenstuurder. Dit is Nobby Clark en Wild Water Flow.

0: prachtige plaat die ik vorige week pas ontdekte van Nobby Clark en Wild Waters Flow. Het is Nij en Nobby Clark, die is nog net zo bekend in Nederland, maar dit is dus Wol Zien Nij single. Hartstikke mooi en OTN West bij Omroep Zielt.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Nou, we pakken een greep uit de schatkamer in de Nederlandstalige versjes, maar we griepen ik even in de natuur, want we gaan even de natuur in. En wellicht vinden we dan wel een klavertje van vier. Want dat is een plantje wat geluk brengt. Althans, dat jonge Ellen en de Moordmakers in Jontje 12.

Mooi plaatsje van Joe van Bergsma en Romte. En dat is haar eerste recente plaatsje. Het is nog maar krekhut. Nog meer Friese muziek, Hekfaye. Gewoon omdat het ken en omdat we in Friesland mooie muziek maken. Dit is Witte Vogel van Griets en Griezen.

Ja, dat weer mooi van Petula Clark uit de jaren 60. En dat weer One More Sunrise. Nou, de zinnen zullen jullie ook wel wat bijkomen, ging vanuit. Dat weer ik de laatste. Ik heb er nog eentje van. Dat is een stukje polka. En dan let ik jullie de rest van het programma als je bij Omroep Zeelt. Na een week ben ik er weer. En dan moet ik je weer wekken. Maar mooie muziek om achter te horen. Dus zorg je dat je er dan weer bij binnen. Moet je er een mooie week van. En hoort na een week. Goeie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: vanmorgen. Tiede, wat een ontzaggelijk, liefelijk liedje. Raindrops keep falling on my head.
1: DJ Thomas, het origineel is van Burt Bacharach. Ja, maar laten we ook even jouw opener niet vergeten. Want dat is, er is volgens mij niet een betere opener van wat voor radioprogramma dan ook als je met Waterfront kunt openen.
0: Nee, dat leek mij ook. Want die, prachtig, dit nummer hebben we natuurlijk veel vaker gedraaid. Maar ik denk, jij kwam met het thema aan. Iets met...
1: Ja, nou ja, we hebben, we hebben officieel watertekort. Er is droogte. En ja, wij zoeken altijd een thema uit als we met z'n tweeën zijn. Waar gaan we het over doen? Nou ja, dan hebben we het nu over regen, water,
0: ja,
1: en droogte. Dus nou ja, goed, daar is gelukkig vrij op te associëren. Want eerlijk waar, ik heb nog nooit zo makkelijk een playlist in elkaar hoeven zetten.
0: Nee, inderdaad. Ja, en vandaar inderdaad Waterfront ook, ja, omdat we die toen gebruikt hebben voor de Tall Ships. Hè. Oh, nee, niet de Tall Ships, maar Ongeschud.
1: Ongeschud. Ongeschud.
0: En ja, die batst erin. Dus ja, vandaag het begin daarvan. Nou, ik associeer inderdaad verder op Dry. En daar kwam ik op deze track. En
1: ik die ken hem niet, hè?
0: Nou, ik kon hem wel, maar ik was hem eigenlijk alweer vergeten. Maar luister maar even. Het nummer is Dryland van de band Marillion. Waar je eigenlijk alleen maar Kaylee van kent, zo'n beetje. En Lavender.
1: Ja, en eventueel scripts voor de Jester Steer.
0: Nou, die ken ik dan weer niet. Maar dit is Dryland.

is gekomen. De droogte is gekomen. Wat is mijn tong? Tering droog. Al het vocht is uit mijn lijf gezoog. Je hoort.

0: Randy Crawford.
1: Randy Crawford. En wanneer kun je dat nou draaien? Voor de mensen die ons kennen weten dat wij hele andere muziek draaien. 1 keer in de 2 weken op vrijdag. Ja. Maar
0: bij On Air kan alles.
1: Ja, jongens. En Randy Crawford met een Rainy Night in Georgia. Het is sfeer. Ik zat ook nog te denken om iets van Riders on the Storm te draaien. Het gaat er niet echt over water, maar wel. Je hoort wel de regen op de achtergrond, maar ik heb toch van voor deze gekozen.
0: Ja, nee, heerlijk.
1: En jij?
0: Storm hoor je ook zo vaak in deze. Nee, nou ja, ik heb denk ik ook een nummer wat je van deze band eigenlijk nooit hoort.
1: Nee.
0: En ja, waar wij aan toe zijn gezien de vooruitzichten, is iemand die zeg maar een regendans kan doen. In dit geval heet zij Maggie. En als Maggie een regendans doet, dan begint het als het goed is weer te regenen. En na, ik hoor, hebben we daar heel veel behoefte aan. En dit is een nummer, een vrij recent nummer. Nou ja, vrij recent is het alweer een aantal jaar geleden. Van de Red Hot Chili Peppers. En dat nummer heet The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: Weet jij wat het is met Karen Carpenter?
1: Dat nou,
0: is een soort, dat is een soort met van... Het is een soort met van Zwitser lotion in je hoofd. Het voelt heel prettig aan.
1: Ja, ik heb een vrouw zitten thuis. Die is ook helemaal... die kan voor mij elk nummer meestal.
0: Ah, jouw vrouw heeft goede smaak. Want
1: ik
0: dit
1: moet
0: is
1: ook
0: echt
1: eerlijk zeggen dat als je het hoort... Je kunt er geen hekel aan krijgen. Nee, de stem is inderdaad... Dat voelt lekker.
0: Het is op een of andere manier is het alsof iemand je heel zacht over je hoofd uit. En dat je bij jezelf denkt... Ook al zingt ze nu echt over Rainy Days en Mondays Always Get Me Down. Op een of andere manier denk je toch... Als je Karen Carpenter zingt, het komt wel goed.
1: Ja, maar je moet er niet een hele plaat luisteren. Want dan kan je... Nee, sorry. We gaan verder naar het volgende nummer.
0: Ik ben benieuwd hoe jij straks thuis komt.
1: Ik heb toch al iets leuks gezegd.
0: Ja, precies.
1: We hebben hier een nummer wat je ook niet vaak hoort. En eigenlijk de manier waarop je zingt herken je hem eigenlijk ook niet zo goed.
0: Oh.
1: Het is een nummer speciaal gemaakt voor een serie. Die serie heette Sons of Anarchy. En die vond ik toen heel mooi van die motorband.
0: Van die motorband, ja.
1: En ja, hij vraagt om het volgende. Laat het regenen of maak het regenen. Is het eigenlijk make it rain. Hier komt Ed Sheeran.

0: was het stil. Ik was even met iets anders bezig.
1: Dat geeft niks. Five Star met Rain or Shine.
2: Oh, jaren 80.
1: Ja, dit is 86. Het waren vijf broers en zussen. Of althans niet vijf broers en vijf zussen, maar je snapt wat ik bedoel. En we kennen hem al even All Fall Down bij ons.
2: Volgens mij heb ik of Rain or Shine op 12 inch of All Fall Down.
1: Nou, maar dit is, het is heerlijk camp jaren 80. Ik denk, die kan er wel even tussendoor. Dus dat was Five Star.
2: Ja, nou inderdaad.
1: En natuurlijk Rain or Shine. Ja, dat mogen duidelijk zijn.
2: Dat mogen duidelijk zijn.
1: En nu deze.
2: Ja, ik zal hem even...
1: Graag.
2: Dit is de tekst. Warme wind, o warme wind. Mijn god, wat is het heet. Het is net of Teun met zijn föhn mij constant langs mijn haar waait. En ik geef gas en ik rem af. Ik sta hier al ongemerkt. Een dik half uur. Ik kom nergens door. Er wordt overal aan de weg gewerkt. Water, ik wil water. Breng mij water. Breng mij thuis.
1: Nou, dat, dat is een soort met van Zwarte Zaterdag idee. Hij staat vast in de file op weg naar huis.
2: Nou, zoiets denk ik. Maar dit kon ik zo vertalen. Want als je het nu zometeen hoort, versta je er helemaal geen bal van. Rowan Hersen met water.

0: onze gevierde David Byrne.
1: Ja, en ik heb voor de kijkende luisteraar, dat is een hele vreemde zin trouwens, ik heb een t-shirt gekregen van mijn ware vriend hier aan de overkant. Peter, dank je wel ervoor. Waarop letterlijk op staat: "And you may ask yourself, how do I work this? Where is that large automobile? This is not my..." Nee, goed, in ieder geval, je kent het uit Once in a Lifetime van de Talking Heads.
0: En hier staat ook iets van water in.
1: En hier zit, ja, want dat is, Once in a Lifetime, letting into the blue again after the money's gone. Once in a Lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. Nee, goed. Dat zeg maar.
0: Nou, en dat vond ik inderdaad...
1: Ja, dat is...
0: De link daarvan. En toen dacht ik...
1: Leuk.
0: Erg leuk. Hey, dat heb ik nog liggen. Nou, zodoende.
1: Kijk.
0: We gaan verder naar... Ik weet niet, waar gaan we heen?
1: Okay, we gaan naar Radiohead.
0: We gaan weer naar Radiohead. Want ja, we zijn ook twee pratende radiohoofden als het ware. En de temperatuur is al een tijdje erg hoog. Al is het vandaag prima te doen. En het is nog steeds erg droog in Nederland.
1: Ik heb nog een leuke link. Weet je dat Radiohead, dat de naam Radiohead ontleend is uit een nummer van de Talking Heads?
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou. Eerlijk waar, onbewust bekwaam wij, hè? Ja. Kunnen wij wel.
0: En welk nummer is dat
1: onmiddellijk? Daar kom ik nog even bij.
0: Oké, maar allereerst Radiohead, High and Dry.

0: Turner met I Can't Stand the Rain. Niet origineel.
1: Sorry, we draaien even. Ja, we moeten weg. We zijn al bijna. Hè?
0: Het is nog 25 seconden in geleende tijd.
1: Ja.
0: Peter, dankjewel dat ik erbij mocht zijn vandaag.
1: Hierna komt afslag, maar dan iets anders. Vanwege ziekte. En we eindigen met een onweersbui. En met onze man Rob de Nijs. Goed weekend.
0: Goed weekend.
2: Zachtjes stikt de regen op. Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
7: Para Link & Co. Geonocinico.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.

Een goedemorgen en welkom weer bij Afslag Harlingen. Deze keer niet met Albertus van der Plaas, want die heeft een virus opgelopen en daarom is hij er gewoon even niet. We maken een muziekuurtje van en straks om een uur of 11:30 dan bellen we nog even met Jelle Boy over het weer. Dus veel muziek. En dat doen we met UB40. Hier is de Kingston Town.

was weer Frans Bauer. Natuurlijk heb je even van mij geen afslaghalingen vanmorgen. Dus, en wij doen dat met muziek. En mijn naam is Erik Klumper, bekend van Muziek met Erik. Is Envy Cold.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Jelle, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Ja, nou, het is even heel anders vandaag, maar jij weet alles van het weer van vandaag en de komende dagen. Hoe gaat het allemaal?
2: Nou, laat ik eerst even vertellen dat we een prima week achter ons hebben liggen. Oké, donderdag die vormde even een uitzondering, want donderdag viel er toch wel een enkele bui. Maar voor de rest van de week waren er perioden met zon. De hoogste temperaturen die hadden we op dinsdag en woensdag. En toen werd het op het vasteland maximaal 28 graden. Nou, als je nu naar buiten ziet, dan zie je toch wel vrij veel bewolking. En de dag van vandaag die ziet er dan ook heel anders uit. Wat is het geval boven het zuiden van Noorwegen? Daar bevinden zich een tweetal kleine depressies. En die tweetal kleine depressies die zorgen voor een noordwestelijke stroming. Daarmee wordt vanaf de Noordzee toch wel vrij veel bewolking aangevoerd. Dus met andere woorden, voor de rest van de dag hebben we toch wel vrij veel bewolking. Uit die bewolking, daar kan in de loop van de middag ook wat lichte regen vallen.
1: En dat kunnen we wel gebruiken,
2: Wat zei je?
1: Dat kunnen we wel gebruiken, een beetje regen.
2: Een beetje regen, dat kunnen we wel gebruiken, maar die regen die als die er valt, dan zal dat beslist geen einde maken aan de droogte. Ja, en verder waait er vanmiddag een matige noordwestenwind. Matig is in dit geval een windkracht 4. Op de kust en aan de eilanden gemiddeld een windkracht 5. Ja, en de temperatuur die is natuurlijk veel lager dan we gewend zijn. We hebben op de eilanden, daar krijgen we vanmiddag een maximale temperatuur van een graad of 18. En op het vasteland, daar wordt het maximaal een graad of 20. Dus er zijn wel heel andere temperaturen dan we gewend zijn.
1: Ja, kan we even het huis een beetje afkoelen.
2: Ja, precies. Maar ja, goed, er moet eigenlijk een beetje heel veel regen op het dak vallen. Dan gaat het nog veel sneller. En die warmte in die huizen, die zijn we voorlopig ook nog niet kwijt. Ja, en het gaat ook niet zo hard vanavond en vannacht. Want vanavond en vannacht dan hebben we bewolking. Er komen dan ook enkele opklaringen voor. Vanaf de Noordzee drijft ook een enkele bui of buitenland inwaarts. Nou, de noordwestenwind die gaat een beetje afnemen. Die wordt op het vasteland zwak tot matig. Op de eilanden daar blijft die matig tot vrij krachtig. Ja, en komende nacht dan wordt het niet koud. De temperatuur die zakt naar een graad of 16.
1: Ja, nou, we doen het er maar mee, hè?
2: Ja, nou ja, en morgen, ja, morgen dan is er wat dat betreft eindelijk weinig verandering. We hebben bewolking en naast de bewolking dan zal ook af en toe de zon schijnen. Er is tevens is er nog kans op een buitje, het is nog wel steeds onstabiel. Ja, en de wind die waait morgen ook weer uit het noordwesten, die is matig op de eilanden vrij krachtig. En dan hebben we opnieuw een temperatuur van 18 graden op de eilanden en op het vasteland maximaal een graad of 20.
1: Nou ja, en de vooruitzichten?
2: Ja, nou de afgelopen week, of dagen, weken, hoe je het wilt noemen, ja, waren we gewend aan die hoge temperaturen. Maar die hoge temperaturen die zijn de komende week toch wel verleden tijd. Als we naar de weerkaarten kijken, dan zien we op de Atlantische Oceaan zien we een, eigenlijk wel een standvastig hoge drukgebied. En kleine depressies die trekken als het ware om het noord, die trekken om het hoge drukgebied richting Scandinavië. En door die ontwikkeling houden wij volgende week een noordwestelijke stroming. En dus komt er vanaf de Noordzee bewolking voor. Maar dat is niet alleen bewolking. Af en toe dus zal ook de zon schijnen. Maandag en dinsdag is de kans op een bui. Woensdag dan krijgen we wel enkele buien. Donderdag blijft de kans op een bui bestaan. En vrijdag dan blijft het droog. En de temperatuur die is eigenlijk onveranderd. 18, 19 graden op de eilanden en op het vasteland. Ja, daar wordt het 20, 21 graden. En daar houdt het dan mee op.
1: Ja, nou, wij doen er maar mee, hè? Het is niet anders.
2: Ja, nou ja, meer kunnen we niet doen. Dan nee. Zeg ik, we waren die hele hoge temperaturen waren we gewend. Maar dat is even verleden tijd. We kunnen even bijkomen van de warmte.
1: Ja, daar komen we ook wel weer doorheen. Jelle?
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Mag ik
2: zeker.
1: Je hartstikke bedanken en volgende week dan bellen we je weer.
2: Nou, prima.
1: Nou,
2: gaan we doen.
1: Fijne zaterdag nog.
2: Ja, goed weekend.
1: Oké, tot ziens.

Adios Amigo. Dat alles hier bij Omroep Zilt. En we gaan er even door tot 12 uur.

Tony Snow. En dit was het dan alweer. Astag Handelingen. Ja, het was even een muziekuurtje natuurlijk. Hè. Meer muziek met Erik aanstaande donderdag om 10 uur. Ik laat je achter met de FBI en de Shadows.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingerboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. Een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ik maak mij maar bekend, ik ben de Friese troede boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en onze elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken een, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands.

als ik een keer zing. Ook al komt het met groenskrek, zie die horen naar zijn kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf, ik zeg dan.

0: muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop.
1: Omroep Zeelt.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400...

0: Bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Geonocinico.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan.

0: Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geone Cynico.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok van

0: vanaf de lanceerbasis in India en zetten meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geone Cinico.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
5: para Link & Co, Geone Cinico.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Vies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggehoorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze.

0: in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: eigen regio. Dit is Omroep Zeeland non-stop. Omroep Zeeland. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl. Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
0: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niet waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomy, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

peaches and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

zuster haar donker lucht oejout onder mannen. Lik als ik mij oei aan woon ontdij. En het is goed om wij te geren binnen als lucht en donker. Als eb en vloed.

uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland non-stop. Omroep Zeeland. Oh, yeah.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt de Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Bij die actie was Nederland niet op de hoogte. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook geen later moment voor een training. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages.

0: korpsen, drumfanfares en showbands uit Hillevrouw winnen dit weekend in Kerkrade bij mekaar op het Wereldmuziekconcours. Vliegend weekend woont Pro Regen van het Jervingen, al maar de kampioenstitel. Al die won toen de kampioenstitel. En helle DSG, combinatie uit mijn naam, Goud My Love. De Frieske bands dit weekend wist aan succes. Dat is de vraag. Verslaggever Jantine Akkerman is in Kerkrade bij de 12e divisie fanfares.
1: Ian Carine Fjouwer hier is het groot feest in Kerkrade bij het WMC, het Wereldmuziekconcours. En in het Parkstadstadion rinnen op dit stuk de showkorpsen. Ja, maar zoals je hier kennen is het ook in het centrum al heel gezellig. En korpsen rinnen hier spontane optocht naar de dijk. We binnen nu onderwijs naar de Rode Hal. En Tessel van Varen, Wilhelmine Jesteral en direct twee grote concourswerken spelen. En zij strijden mooi drie orkesten uit België en de fanfare uit Voorthuizen om de Weest. Woo!

0: Nou, ik vond het heel spannend om daarvoor een heel traject en zoiets. En nou, ja, ik kwam een stukje ontlading even voor de tijd. En het weer clear. Ik heb hartstikke mooie spelen en ja.
1: Ik jij een soort reactie, het hier Alex net beter kan? Heb je dat gevoel zelf weg?
0: Ik denk het wel. Ja, dan is het mij nooit steeds verzeld. Ik ken altijd beter. Maar voor u is wie dit nou, dit wie het. En dit weer uw gevoel. We hebben uit er alle jaar in lijn. En ja, we zijn tevreden.
2: Nou ja, ik zou ook zeggen, de dirigent, wat mij betreft, hier het net volle beter kan. Dus we komen oezo tevreden van het podium al. Ik weet het, ja, het komt wel vaker voor dat Jester Reinsimmer op zijn podium zit. En dan, dat hoe komt mij, dan kom je van het podium aan, dan ben je gewoon geëmotioneerd. Omdat de muziek, muziek is emotie. En als je dus dat mooi, je zit er verzeld mooi in moet te spelen op dat hele podium. En dan pakt die muziek je gewoon aan. En dan kun je eerst naar reden van het podium aan, maar dan weet je net met je binnen. En dan kun je nog net praten, ik en net de meesten. Want zo griept het je gewoon aan. En dat is het mooie zeg maar, van het geheel, dat dan eruit komt.
1: Nou, dat wie ik wel om je te zien, hoe Jim, na de tijd die ontlading, en vooral van de dirigent natuurlijk. Ik.
2: Ja, zeker. Die dokter ik aardig in mogen altijd, ja precies.
3: Ik sluit mij aan, wij hebben goed spelen op je skin en als het er nog niet komt, dat is prachtig. Ja, mooie zeel om in te spelen.
1: Ja, Rinder, voorzitter van deze prachtige club, hoe is het nou zo, nooit optreden?
4: Ja, helemaal leeg. Super grutskap de hele groep. Maar wat ik zeg, verrekte leeg, want dat is de juist alles. Ja.
1: Het week te zien onder al en die ontlading die er kwam.
4: Ja. Ik moet zeggen, de trendstem hield dit wat in eigen. Ja. Dat is denkst van. Je bent er een jelly in het aan het leven en dan machinaal met zo'n mooi deel zetten, dan er komt wel een heel soort emotie los dan. Ja? Dus,
1: En dat eerste bierke, dat smaakt het heel best, denk ik.
4: Het is de twaalfde. En het zal net de laatste worden. Ja. Ik heb wel heel gauw naar even eten, want ik denk ook nou in dit tempo trok ik dan wordt het een lange jong. Maar nee, we gingen juster, hier we zal je wel wat inhouden, maar we gingen was ik iets van, als we hier de oorswetten hebben nooit al die size man, dan heb ik wel wat zin om even nog een groot feestje van de maat.
1: Ja, je merkt het misschien al op de achtergrond. Ze binnen heel blij. Dik 94 punten van Wilhelmina Jesterijn. Een dikke eerste prijs, my love. En het levert haar een tweede plak op. En ik geloof dat ze daar heel blij mee binnen. En dat ze daar ook heel grutsk op wezen mooien.
5: Ja, Jontien Akkerman dus juster in Kerkrade, oer Wilhelmina Jesterijn. Hij is de tweede prijs, hij is ik nog de prijs won voor de beste muzikale interpretatie van het werk. Dit week aanstrijden er nog meer Friese korpsen daar in het WMC in Kerkrade. Gaat om de kampioenstitel natuurlijk. En waaronder daarbij uit Friesland van Varens Kraat, Joost Wiersma, Advendo en Pasveer.
6: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
7: Dit is de dag voorbij.
5: Het SKS koetsje is barst van de midden los, maar de eerste wedstrijd op de Pikmaar in Grauw. Viertje een historische koetsje strijden daar om de weenst. Zelfs juist te doen wie de lotting. Ik in Grauw, verslag jou Geertje de Vries die weer erbij. En nou, ik wil weer van de telefoon. Geertje, een goeie morgen.
8: Ja, goeiemorgen Erik.
5: Hey, de lotting die komt zelfs voor de wedstrijd op een Veenhoop en in Jennebaat. Hoe ging dat, juister jong?
8: Nou, het weer wel grappig, want het gong zoals altijd, hè, dat de skippers invrien een latje lokken uit een pet. En dan lokken ze het latje van de Veenhoop en dan wist dagelijk ik west op Jennewaard starst. En het ene hier dan mooi, want ze doen het op alfabetische volgorde. Mm-hmm. En het ene hier mooi Akrum beginnen en het oren hier mooi Waardzijn beginnen.
5: Okay.
8: En dan draaien ze het om.
5: Ja.
8: En dit hier mocht Waldsheim beginnen. En Akrum weer dus als allerlaatste. En de Mastorieerde, wat het laatste lotje weer, dat oerblauw.
5: Nou, vertel het u maar.
8: Nummer 1.
5: Dat is grappig inderdaad.
8: Ja. Dus er weer een tretje lotjes lutsen net, toen weer er nog een lotje horen. Dat weer voor Akrum en dat weer nummer 1. Dus Akrum start op een Veenhoop op het eerste plak.
5: Ja.
8: Tweede start dan Langwaar en tredde Ljouwert. En dan komt de hele regelen erachterom. Dat kerst wel op zijn website zien. En dan, Jennewaard, dan draait het dat hele spultje om. En dan start de hele moine op Ien. Tweede de Jouwer en tredde Jennewaard.
5: Ja.
8: Nou, dus dan draaien we het om.
5: Dat is het gekke hoe zon als in Veenlopen. Het alles te maken ziet, maar de smelten van het wetter daar. Ze kennen het breed starten, ze met achter elkaar starten. Dat is het, de traditie van de eerste twee wedstrijden. Of eigenlijk de tweede en de derde wedstrijd. Want het is Jootjes in Grauw. De man wat aan ze nog even nog hebben. Maar eerst nog even een opmerkelijk moment. Doet Juster twee jongeren het podium opkamen. En het even gong over de toekomst van de Scootjesiel.
8: Ja, en daar hik alles wat van je, dat terror praat we. Er is een groepje geëerstald vanuit de SKS, die het praat met zien jongeren uit het Scootjelaag. En in dat groepje zit de voorzitter van de SKS, René Nagelhout, maar begeleid ik een hotskipper als Jeroen Pietersma. En er zitten zien jongeren in die het alle jaar uit dat Scootjelaag komen. Mm-hmm. En twee van haar, die kwamen juist even op het podium, Marit de Jong weer dat is de dochter van Rinus de Jong, de skipper van de Jouwer, en Douwe Struksma. En Douwe is een pakensisser van Douwe Visser Snets. En zij kwamen op het podium om te vertellen waarom als zij hier om maaid wil willen. En dat zij het heel belangrijk vinden dat ik de jongeren een stem hebben. Dat, zij zijn toch de toekomst. Zij vinden het heel fijn dat ze mooi bepalen kunnen hoe er komt dat het uitgeeft mooi dat SKS Koetsjesiel. Inhoudelijk hebben ze er heel dol nog niet hoe zijn. Ik denk ik dat ze Safië nog net binnen, omdat dit nog maar krijgt opstarten is. Maar ze waren wel heel enthousiast in hoe ze erover vertellen. En ze kregen dan ook echt een enorm applaus van de graadvolle tinten die er weer.
5: Ja. Want ja, als je praat over het SKS Koetsjesiel, dan praat je over een evenement dat bij me kon hing het van tradities. Ja, is er toch een eerste omzet daar een vorm van verneiging in dat SKS?
8: Nou, wat René Nagelhout altijd zei, aan de voorkant traditioneel en aan de achterkant modern. Dus de SKS geeft wel mooi in alles wat er gaande is op digitaal gebied begeleks. En het is net zo dat alle verneiging zin houden wordt, maar traditie is gewoon wel heel belangrijk. Ja. Maar wij het Sint-Wurg, ik drones in de loft om het zichtbaar te maken. De skippen die hebben ik een trekker aan boord, zodat we ik op uw computerscherm zien.
5: Ja, track and trace,
8: ja. Ja, hoe ze ervoor lezen. Ja. Dus het is net zo dat alles het zin houden wordt,
5: nee.
8: Maar de modernisering gaat wel terug.
5: Ja.
8: Maar de scooten die bloeien hetzelfde. En bugeliks ik dat skippers uit een Scootjelaag komen maken. Ja. Dat bloedt hetzelfde.
5: Ja.
8: Nou, hoe dat soort dingen, daar zullen zij ik over praten. Van wat we dat volhoren.
5: Ja.
8: He, dat skipperslaag, dat belangrijk is.
5: Dat is wel heel nieuwsgierig. En heel benieuwd wat eruit komt. Heb ik een teachpaad? Heb ik samen eerst mijn resultaten komen zullen?
8: Nee, dat is net die. En ik weet dat het krijgt opstarten is. Begin dit jaar. Dus dat zal nog wel even terugkeren. Ja. En het is misschien best wel aardig om deze twee weken daar eens eventjes omdenken voor te hebben.
5: Nou, dit wil ik vooral in de gaten houden. Ik in die podcast, die stoom mijn collega Arjen de Boerenmakers, oe wat een klapper. Hey, nog eventjes, Joert, oe de Sielerij op de Pikmar, bij Grauw, ja, we hebben het gekregen van Tjitske. Het waar is toch wel wat oorzaak zoals we de oude weekendshow hebben. Ja. 18, 19 graden, maar de winst is wel gunstig, hè?
8: Nou ja, gunstig, ja, voor het publiek.
5: Ja, voor
8: gunstig.
5: Het publiek, ja.
8: Ja, voor het publiek is gunstig, want er is veel starten worden op een Pikmar. En dat is het plak waar het meeste publiek zit, voor zelfs. En waar ik de meeste rondte is om van oude wal wat te zien.
5: Ja.
8: Maar het wordt wel een krappe startline. En het wordt ik maar een heel lied cruisrekje. Maar dus starten worden op Pikmar en dan een cruisrekje. En dan een Matse Trodde tienje, dat zal dan vader Wien wezen. Nou, had je in de tienje steen, dan kun je heel dicht bij die scootjes komen. Dus dat is ik altijd mooi.
5: Ja.
8: En dan zal er op de vierde hier, ik werd een heel liets cruisrekje wezen. Dus waarschijnlijk twee lietse cruisrekjes en starten dus op een Pikmar. Dat zit het er nou uit.
5: Okay.
8: Maar ik ben natuurlijk net de commissie, hè? Ik bepaal het
5: nee,
8: niet.
5: Nee. Maar, dan mag je alleen maar verslag van wat er gebeurt natuurlijk.
8: Precies, daar. En we krijgen de routebespreking krijgen we nog.
5: Ja.
8: Dus dit is net in beton getten, maar dat verwacht ik.
5: Okay. Alles wat

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep.
3: De burgemeester en mastertekener Jan van der Kooi krijgt eind november dit jaar een grote oorzaakstentoonstelling in het Drents Museum in Assen. De burgerwerking uit meer dan 50 jaar kunst en skip bij me gebracht. Onder de telefoon is nou Jan van der Kooi. Een goede morgen.
4: Goedemorgen.
3: Mensen kennen jou kennen als mastertekener en schilder. Hoe groot is eigenlijk voor jou het eigenlijk nou dat het Drents Museum nou maar die oorzaakstentoonstelling komt? Hoe groot is dat van jou?
4: Nou, ik vind het heel eervol. Het is ook heel veel werk. Ik was 70, zoals u misschien weet. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan is het Drents Museum hier geweest om te praten over een royale tentoonstelling. En ik ben daar heel verguld mee.
3: Ja, het museum kwam dus zelf met het plan.
4: Ja.
3: Dat is mooi. Dan is het een extra erkenning, liek het mij inderdaad. Valt inderdaad Geer Majestantus hier. Is het een bijzondere mijlpaal dan, deze tentoonstelling?
4: Nou, ik had zelf, het Drents Museum kwam bij me met het verzoek, kunnen we er iets doen naar aanleiding van jouw 70ste verjaardag? En toen heb ik als antwoord gegeven, ja, dat vind ik fantastisch. En wat zijn jullie voorwaarden? En toen zei het Drents Museum, wat zijn jouw voorwaarden? En toen heb ik eigenlijk, niet als voorwaarden gesteld, maar toch de wens geuit om daar met werk te komen wat bijna nooit geëxposeerd is geweest en wat eigenlijk alleen maar is gezien door degene die het gekocht heeft. Dat betekent wel dat het heel veel werk is om al die schilderijen en tekeningen naar Assen te krijgen.
3: Ja, want weet je nog wat alles is dan?
4: Wat zegt u?
3: Weet je dan nog wat alles is wat je verkocht hebt?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben 50 jaar bezig en natuurlijk zijn er in die 50 jaar mensen overleden, die zijn verhuisd, schilderijen zijn doorverkocht. Dus dat was wel even een puzzeltje om schilderijen terug te krijgen.
3: Ja.
4: Maar ik kan ook nog terugvallen op een eigen collectie. Ik heb in die jaren ook verschillende schilderijen zelf achter de hand gehouden, omdat ik er graag naar kijk. Dus daar zijn we wel uitgekomen. Bovendien komt er ook een prachtig boek uit. Dus die schilderijen die naar Assen gaan, die moesten ook allemaal gefotografeerd worden en opgehaald en weer teruggebracht. Dus tegelijkertijd met de tentoonstelling in Assen wordt er ook een mooi boek gepresenteerd.
3: Ja, dat vind ik geweldig om dit inderdaad in mij te maken zien. Het is daarbij dus van belang van jouzelf, ik dat er verrukt is, is dat nog net jeder exposeerd is. Waarom is dat zo belangrijk van je?
4: Dat is, ik ben de afgelopen decennia regelmatig in het nieuws geweest en ook heb ook tentoonstellingen gehad met bijvoorbeeld dierentekeningen. En ik had er niet zoveel behoefte aan om weer een tentoonstelling te krijgen wat een herhaling van zetten wordt.
3: Okay.
4: Dus ik heb tegen het Drents Museum gezegd, zullen we een tentoonstelling maken met een algemeen beeld en niet alleen maar dierentekeningen. En daar kwam dus, kijk, mijn oeuvre is vrij breed.
3: Mm-hmm.
4: Ik teken en schilder heel veel dingen. Heel veel dingen zijn ook nooit geëxposeerd geweest. Die dierentekeningen wel. Nou, daar hebben we een goed gesprek over gehad. En voor mij is het dus belangrijk dat ik daar met de presentatie kom. Waar werk hangt wat mensen eigenlijk helemaal niet van me kennen.
3: Nee, maar net één dierentekening dan in Assen?
4: Jawel, ja. Oh. Ja, Jon komt er niet helemaal aan. Maar wat ik al zei, ik had wel een voorstel en een verzoek. Maar het Drents Museum kwam toch ook wel met de vraag, ja, die dierentekeningen vinden wij zo bijzonder en willen wij zo graag exposeren. Kun je dan in ieder geval een paar goede dierentekeningen doen? Dus dat gaan we doen.
3: Ja, de Rolling Stones, Matter Stars Fashion, ik spier hier bij een optreden, want hoor, ze zit ik net compleet. Nat Jan van der Kooi, Matt die dierentekening, ik Sjen Litte. Dat is begrijpelijk, die knie valt mij misschien dan een beetje dwaan, richting organisatie en publiek, maar dat is helemaal niet zo slim, liek het mij. Als mensen nou eigenlijk maar één reden hebben zo'n om naar Assen te gaan, die tentoonstelling gaat dus van start gaan. Waarom? Maar dan krijg ik deze tentoonstelling beziek je, vind je jou?
4: Zonder dat het nou meteen borstklopperij wordt, ik vind het wel fantastisch dat ik de kans krijg door het Drents Museum om mijn meest dierbare schilderijen en tekeningen te laten zien. Dus als mensen, ik krijg veel bezoek en mensen vragen me thuis en mensen vragen nog alles, ja, wat vind je zelf nou? Mm-hmm. Als mensen willen weten wat ik zelf vind, dan zou ik zeggen, ga naar het Drents Museum.
3: Dat is eigenlijk het top van je oeuvre, wat je deze jaar kennen.
4: Ja, het woord top vind ik een beetje verkeerd, maar laten we het zo zeggen, in samenwerking met de mensen van het Drents Museum hebben we een tentoonstelling bij elkaar versprokkeld, waarvan ik blij word en waarvan zij blij worden en waarvan ik hoop het publiek ook.
3: Oké, okay. En hoe is het met de beveiliging daar in Assen?
4: U moest dus weten hoe vaak mij die
3: dat kan ik me voorstellen, ja.
4: Als mensen horen dat ik in het Drents Museum kom te exposeren, dan is de eerste vraag van, wordt de zaak goed beveiligd? Ja. Ik denk dat er op dit moment in Nederland geen museum is wat zo goed beveiligd is als het Drents Museum.
3: Ja, ze hebben geleerd van hun fout. Nou, hij gaat eindelijk hier. Wanneer is de start van de inbreng van je expositie?
4: Ik weet het niet precies. Okay. Kijk, we zitten nog, mijn ding, nog 5 maanden of zo, tot eind november, maar ergens eind november, okay, tot eind april. Ik, voor mensen die daar specifieke informatie over willen, die kunnen wel even kijken op de website van het Drents Museum en dan zijn ze helemaal op de hoogte.
3: Hartstikke goed. Eind november dus. Maar houd het even in de gaten. Het Drents Museum in Assen, een Oersjocht tentoonstelling van Jan van der Kooi uit Burgum. Dank u wel voor het verhaal en een soort succes nog bij het werk om die tentoonstelling.
4: Dankjewel voor het gesprek.
3: Ja, graag Dien.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: December in Friesland. En daar reizen we dit weekend de hele provincie terug. Dus verslag jou, Jantine Weijden, naar Juster. Bij het historisch café Zwarte Arend. En dan ben we in Peerses Mottergat.
5: Het is gezellig druk hier op het terras van de Zwarte Arend. En dit was eigenlijk jarenlang wat een stil plakje. Je kon de contouren nog zien wat hier ooit zitten. Hier een kroeg. Hier had ik nog wel patatverkeer best. Maar jarenlang weer toch stil. Ont kwadlin, want een lokaal initiatief bracht weer nieuw leven erin. Dirk, Nienke en Johan, die ben er direct bij belutsen. Ja, het initiatief, dan moet ik toch bij Johan wezen. Bij waar kwam dat eigenlijk wel om hier weer wat te beginnen?
6: Dat kwam bij mij wij en bij Dirk en Nienke.
5: Ja, en dan komt dat gesprek op gang. En ja, in je aasis is misschien makkelijk, maar dan komt B, dan komt er van alles bij. Sjen, hoe dreeg wie het om dit weer op poten te zetten?
7: Dat voel op zich wel wat mij. Het was net heel dreeg. We zijn twee redelijke mensen die het wil ompakken. Dus ja, dan vreeg ze wat hulp bij. En dan samen, dan haast het samen opstart. Het is binnen 2 maanden hebben we het naar leven in plaatst.
5: Ja, want de binnenkant shut eruit of wat er net heel volle verroren is. Doet je met, ja, kregen soms ze kachten. Wat stier er nog? Kon je het voort nadelijk weer oernemen of moest er nog heel volle gebeuren?
6: Nee, in principe is die alles erin.
5: Dus dan hebben we toe de bar.
6: Ja, zie je er al in, de meubels, biljet. Dus ja.
5: Dat koe hier op hier.
6: Ja, dat waren die met een koester hier. Ja.
5: En nou, ik ga hier een nou.
7: Oh, nee, we hadden nog wel wat opfrist. We hadden morgen even verven. En we hadden de keuken compleet opknapt. Dus we hadden wel wat dingen. Maar qua interieur is het eigenlijk nog wel hetzelfde.
5: Ja, waarom vond je het zo belangrijk dat dit weer omkwam?
7: Nou ja, het is voor het dorp natuurlijk wel een ontmoetingsplaats. En het had 4 leegstien. Dus ja, het is wel gewoon voor, om meer wat reuring bij te krijgen.
5: Wat was de reactie in het dorp waar doet je hem naar maar de plan kwam?
6: Nou, we gingen naar Jippening en ze passen er eigenlijk net in. Dus dat weer wel goed.
5: Ja, dat klinkt heel goed inderdaad. Het rint nou, het terras, zeg ik, je boeten zit vol. Dan is het de volgende vraag natuurlijk. En nou? Zat er ook in of heeft nog grote plan?
7: We gaan in eind augustus wel alles verbouwen. Dan bloot het kroeggedeelte bloot besteden. Maar alles erachter wordt eraf gesloopt en het dak wordt eraf hellen. En dan wordt het compleet nijbouwd heren.
5: Een groot project. Ik zal even op het terras heren, want daar zit al een meest. En daar gaat het vanzelf even om. Hoe komt u hier zo terecht?
8: We maken elke zomer een grote fietstocht. En we zijn begonnen in Dresden. En we komen dus uit Dresden.
5: Dat zijn heel eind fietsen.
8: Ja, dat was ook een week of twee.
5: En jullie zagen dit terras en dachten, dit moet altijd wezen.
8: Ja, kijk, mijn man komt uit Friesland. Dus hier moeten we vaak zitten en koffie drinken en oranjekoek eten.
5: Oké, ik zie geen oranjekoek. Dit is volgens mij cheesecake. Wat is dit?
9: Dit is een cheesecake. Ze hebben hier geen oranjekoek.
5: Nee, ze hebben geen oranjekoek. Nou, misschien met dat nog even verhoren worden. Want deze kroeg is eigenlijk is nieuw leven ingeblazen in dit kleine dorpje. Zo'n initiatief voor jullie als toeristen natuurlijk ideaal, kan ik me zo voorstellen.
8: Ja, we zoeken onderweg altijd naar koffie.
5: En dan is zoiets wel welkom.
8: Heel welkom. Lekker een paar stoelen op het terras. En eventjes lekker hier in de zon zitten. En we drinken. Heerlijk.
5: Ik zal even zeggen, hier zit nog een meneer Moin Hoen. Nederlands, Fries, Duits?
10: Drents.
5: Drents. Maar we zijn van alle markten thuis. Hoe komt u hier zo terecht?
10: Nou, ik kom hier elk jaar een weekje. Dan sta ik hier bij Mijnsma in Zeld. Met de camper. Ik kom hier voor de modder.
5: Voor de modder?
10: Ja. De kwelders.
5: Ah, en nou ja, het café is eigenlijk net weer heropend. Hoe vindt u dat het weer terug is?
10: Ah, dat is een geweldige aanwinst hier zo. Zeker.
5: Zit u hier iedere dag even met een bakje?
10: Ja, ik loop nu weer met mijn hondje rond. Het is nog te warm om lang te lopen. Maar dan hier een kop koffie drinken. Nee, ik ben blij dat die kroeg weer open is. Zeker.
5: En alleen koffie of 's avonds ook nog voor een biertje? Misschien.
10: Ja, een biertje moet af en toe.
5: Daarom, dat moet af en toe ook. Koffie, dan modder, dan bier.
10: Precies, zo gaat het.
5: Nou, veel plezier, dank u wel. Ja, dus het wordt je voor met Jerry, hè, dat de kroeg weer open is. Lekker op het terras. Ja, dat zit er wel goed uit. Ik denk dat dadelijk ik maar even een bakje koffie neem. Want het is, let wel voor wijze, nog te betiet voor een bierke.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en al.
0: Dit is de Dai voorbij.

0: is de dag voorbij. Terug het hele land juurt werd gewozen telt. De vogel is al hier de grootste skeerveroorzaker van de Nederlandse landbouw. De skeer rent jaarlijks op tot zo'n tiental miljoenen euro's. Met name in Friesland is de skeer groot. De provincie is onttrekkelijk voor de vogels. Verslaggever Dennis Terpstra ging op een paard in een om Eenjum. Die dat maar Gert-Jan Meijer. Hij is boer en jager. Hij luidt uit om te beginnen waarom ze die telling eigenlijk doggen.
1: De grootste telling die houden om te zien dat staat ik omheen gaat of omleeg gaat, wat er ben. En dan kunnen we zien van waar terug komt het en wat kunnen we erom doen.
2: Want waarom is het belangrijk dat dat in beeld gebracht wordt?
1: Nou ja, in verband met de skeer in de gewassen zou het heen. Bij de graanboeren gaat er per lijst van de koolboeren, graanboeren, noem het maar op. En dan laten we zien dat we daar meer actie op ondernemen kunnen.
2: Als ik nou even omheen zie, we zijn bij het eerste plakje waar we ontellen binnen. Ik weet niet of jou wel eens, Johan, maar ik zie er momenteel vrij weinig.
1: Dat ben vrij weinig. Dat komt omdat het graan die wordt haast testen. En daar mag je ze graag opzetten. En dan hoe ze het weten, weet ik net. Maar ze kunnen beter communiceren, zus. Want als er in Grijnsland testen wordt, dan zit ze daar.
2: Nou, dat is wel bijzonder dat ze dat dan.
1: Ja, daar had ik geen telefoon voor nodig.
2: Goed, je zoon zei ze, als ik ging gewoon mijn geweer het loon in en ik zit die gonsendel als ik ze zorg. Maar zo makkelijk is dat net, begreep ik?
1: Nee, dat gaat net zo makkelijk. Ik was die leren van elkaar. Vaak komen ze er altijd meer als twee. Want je moet twee keer zitten. En als die twee en deels kunnen worden, dan leren ze van elkaar. Maar als er een ploegje komt van 15, 20, 30, dan worden twee uitgekend. Die worden tegen bleekslaars. Die hebben het schatten en dan gaan ze al, hey, een bosje. Oh, daar wordt het schatten. Hey. Dus de volgende keer een vlus om dat bosje heen. Hey, of om die rijden heen. En dan, dan wordt het al voor de jager al moeilijker om hem te verstoppen.
2: Jouw binnenekboer,
1: ja.
2: Hoe groot is het gewassen probleem?
1: Ik vind het gewassen probleem groot. En de boeren Miami. We gaan nu de keiboeten erin. En de gewassen die waait zich gewoon tussen de kei. Hey. En jij snapt zelf wel. Wat erin gaat, gaat er echt weer uit. Die kei die vindt het net lekker als er gewassen strand en fjerke troepen bijlaat.
2: En ze zijn ook heel lastig te bestrijden.
1: En ze ben ik lastig te bestrijden. En bij het zomer had ik nou ook een prutte dat iemand ze weten ook al van hey, nachts leidt de jager op bed, dat ze jongens komen. Dat ze echt zien donker komen of nachts komen die gewassen de gewassen opvrijden en daar is vleuzen naar de rustgebieden toe.
2: Dus dan zien je de tosken poetsen en dan ga je niet aan de bed.
1: Nou
2: en
1: ja,
2: dan
1: mijn vrouw had wel eens zijn van ook geen bloemen lezen, want dan zeg ik van oh, dan zie ik maar een keer in de loft. Hey, maar het brengt niks meer, zo.
2: En dan lees je op bed die jou die
1: ja, dat is een ergernis.
2: En dan in de pyjama snel de boeten dan?
1: Nou ja, ik dacht net meer, maar ik ga gewoon een laserlamp horen, maar jongen, maar nou, ik moest ik gewoon kunnen sliepen, zo.
2: Nou, we hadden dus op de eerste stop nog net zo vol als jongen.
1: Nee.
2: Dus even op wijs naar de volgende.
1: Dobbe.
2: Nou, we zijn op de tweede stop, Peerse Melon. Vond je wat te zien?
1: Ja, hier is een heel prutte te zien, maar geen gewozen.
2: Dus het zit net zo'n soort op?
1: Nee, blijf je blok liggen hier.
2: Dan zijn we dan maar op naar de volgende.
1: Dobbe.
2: We zijn nu bij de laatste stop tussen Russens en Anjemien. We zijn ze krijgt wel een heel soort gossen oefenen, maar die mag je net opschroeven.
1: Die mag je net op schroeven. We hebben dan schroefwijs op en de buur, mensen die het tellen, die schroeven ze ook op. Dus dan haast net een representatief beeld. Dus vleende beesten mag je net tellen.
2: Ja, nou, dan kies je ook al een vreegje, want het is een groot probleem.
1: Ja.
2: Ze zien hem, maar op zo'n telling komt er dus niks uit.
1: Nee,
2: dus
1: maar
2: hoe zorg je er dan voor dat het daadwerkelijk als probleem ontoond wordt?
1: Als je de buren die tellen ook, dus het kan net wijzen dat ze heel tijd in de loop blijven. Dus daar komen ze heus nog een keer op de grond en hebben ze echt wel geteld.
2: Ja, dus het is net zo dat ze net mijn naam worden.
1: Nee, ik denk wel dat ze een categorie net mijn naam worden, maar de meesten worden wel geteld.
2: Want als ze hier net zitten, zitten ze wel ergens anders.
1: Ja, eerst.
0: Zij Gert-Jan Meijer dus, boer en jager. Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij. Ik ben broeren. Ze hebben de mienschappelijke grutte leefde. Het vierde jaar op mijn hekentoer. Michiel en Riemer Silstra van ESM. Binnen ja, grutten eigenlijk maar die sport. Riemer die leert bij de junioren. En Michiel die leert bij de top. Verslagjouwer Willem Vermeld voortgang naar de training. In haar thuisbasis. En dat is de vierde jaarvereniging van Driels.
4: Gewoon op het zien zetten. Zit er goed? Kom maar, zet erop.
3: Juist, lekker. Kom maar, lengte.
4: Oké, kom maar.
5: Het is een prachtige juli simmerdooi in Driels. De zin is niet heeg onder Frieske stad en op de Filiëpskansen wordt volop traind. Michiel Sielstra, jouw onwijzings, onze jongere broer, Riemer.
6: Span en dan ging je koud, dus ik naast. Aanstaan op letten. Aardwin blowen.
5: Het is een recept dat al zoend jongs al onwerkt voor de familie Sielstra. De 20-jarige Michiel, die de 18-jarige Riemer helpt, daar is Riemer wijs mooi.
6: Nee, Michiel is nou gewoon een grote voorbeeld in het show hebben. Ze vond ook letterlijk wel springen. Hoor die man nou springen, dat vind ik mooi om te zien. Ja, Michiel vier springen, dat vind ik geweldig. En als ik hem weer in de kranten steen of zo, ben ik wel trots op Michiel.
5: En Michiel stiet dan ook gauw eens in de kranten. Hij liep voor het eerst bij de senioren. Dat is de eerste klasse van Filiëppen. En Michiel won al meerdere wedstrijden.
7: Ja, het polstok griezelig veer in het wetter. Dat is de eerste winst natuurlijk. En nou,
8: dit is volle
7: bedder. Dit is een winstje, denk
6: ik. Ja, wat het moeilijk maakt, het maakt het niet leuk. Met al je klappen. Met heel soort dingetjes, insprong, onrein, al je techniek. Het kan heel frustrerend wijzen, maar als het dan wel lukt, dan houdt het zo'n lekker gevoel. Dikke adrenaline als het boven in de topje zit. Ja, dat dus het voor.
9: Nou, hij is thuis zo aan het trainen. Hij heeft thuis een lid sportkwal, daar zitten we ook ouders even in.
6: Je ligt er wel een soort voor, qua je besneunt die jongens aan het lijpen. In dat opzicht, dan mis je soms of het oren ding, maar ik vind het altijd nog waard, omdat het gewoon zo'n leuke sport is. En, als het goed gaat, dan heeft het zo'n goed gevoel.
5: De sport is een familieding voor de Sielstra's. Elke nien hoort ervan.
6: Wij hebben het thuis wel soort hoor. Ja, soms wil je er ook wel eens gek van. Het gaat nergens oor zo aan de tafel. Maar het is gewoon... ja, ze gaat het bij ons thuis. We zijn alle vier lappers. Houten mem vind ik prachtig. Dus ze gaat dat.
5: Michiel had bij de junioren verskate keren Fries en Nederlands kampioen geweest. En dat kansje word je bij de senioren verhaal je.
6: Zeker, zolang het goed gaat met mijn gewrichten en komt er natuurlijk wel eens op aan. Ik voel me nu hartstikke fit. Ik moet een tros zetten. 22 meter springen is natuurlijk een mooi doel. Daar heb je de meeste keer op de soort doen. Die kant eerst maar uit.

0: Alles wat er spielt.
1: Juist hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Finish van de SKS-competitie 2026. Zit er om te komen, Andor?
4: Absoluut, absoluut. Zit die er om te komen? Dan komt er een einde aan de ereronde. De ereronde van Oren Oeren. We Douwe Visser van Grauwhaas Monegong is. Want hij shield een fantastische wedstrijd. Hij had de concurrentie haast net in Sjoen. Sanhij shield hij er al de hele wedstrijd vooruit. Jenne Ward leidt op het tweede plak. Maar die is nog net op de pik. Maar die maakt nog een heel lijn. Zak Rut is de vastsprong van Grauw. Die in alle rest nou om bij Kin naar de finish. Hij spoort zijn bemanning nog even zoon. En dan sjuren ze om haar in hinnen. En dan wordt het net zo lang meer voordat ze uiteindelijk de finish komen zullen. Publiek Wuttel opzweept hier het publiek op het Staateiland. Dat applaudisseert. En dan jerren we het loert van het slaan op het roepje. Ja, Saak je dat. Had je winnen. En Hiondal had je dat toppen. Op het toezwetten. Grauw wint de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap. En wat is hij cool. Wat is hij cool. Douwe Visser. Hij bleef lekker ernstig sturen. En hij shut voor hem. Ja, dit is mooi. Die ereronde die er nou aan zijn komen zal voor het publiek deel. Die is prachtig. En die is dik en dik verdienen. Want als je de Saak 4 uur erin, ja, dan ben je de terjochte winnaar.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt alvoeren
1: de dive voorbij.
5: Nou ja, ik zei, ik film we veel is goed. Dus we hebben zin aan. En nou hier een glokje bij de staat. We kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte.
6: Maar wie is dat, een glokje of is dat skippersmanskunst?
5: Een glokje.
6: En we hebben hier echt een topstart.
5: Ja, we konden de zwem niet in de grond houden. En en dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
6: Nee. Nee, en dan wordt het dus eigenlijk een soort van, ja, in je lange eerder ronde.
5: We ronden een heel eind uit. Dat klopt. En die horen hier nog even wat werk om een keer voorbij te komen natuurlijk. Dus het flatteert ik een beetje.
6: Maar is het dan eigenlijk heel relaxed om boord of totaal net?
5: Nou, in het begin waren we allemachtig scherp. Dus we zien het. Maar toen zijn we dat ik maar een beetje rustig aan werd. Nee, we waren scherp.
6: Ja, want hoe vaak heeft je wel net woed om die eigen thuiswetten?
5: Dat wist zo waarschijnlijk, ik weet het net.
6: Ik weet het echt net. Ja, ik weet alleen dat de paus is katholiek en Sinterklaas had een mijter. En Douwe Visser van Grauw wint altijd op zijn eigen thuiswetter.
5: Nee, om het onder net. Maar we hier wat de glok bij de statiek. En we kwamen eruit en dan is het makkelijk zien. Ja.
6: Maar goed, de eerste klap is in Daaldenburg, hè?
5: Ja, dit viel heerlijk, jong. Fantastisch, ja.
6: Ook eens.
5: Dank u wel.
1: Alles wat jouw dives mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
0: Dit is de dij voorbij.
7: Deze zomer hebben we in op een uur alle weken aandacht van die Lietse, maar tieren nieuwsgierige musea in Friesland. En Joost is dat museum De Waag uit Oudebollen. En hier de Weerduis Hoorskoot, hij is bestuurslid, ja, en roenleerder en tijdreiziger.
8: Ja, dat klinkt wel heel spannend, hè?
7: Ja, ja, dan mag we het nog even doen. Maar we beginnen even bij Museum De Waag. Wat is het verhaal van dat museum?
8: Nou, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Het is een gebouw uit Zandje 36. Laat ik daar voortaan een jeertal erin gooien, want dat vind je meestal altijd mooi. Ik ben er van de jeertal, maar vooruit. Oh. Het is De Waag van Oudebollen. Oh, de boon hier
7: wat
8: vroeger.
7: Is een waag?
8: Een waag is een gebouw. Sterden had hij vaak. Hè? In die Allertjurstek in het centrum zijn hele mooie wagen. In Dokkum had de Mek. Daar ben gebouwen werd vroeger de Tsies en de Boetertontjes. Dat moest er al je wegen worden, maar dat moest er ook kat worden. Hè? En dat gebeurde in Sterden, maar dat gebeurde ook in belangrijke dorpen. En de boon is een vlekken. Oh, de boon had bepaalde jochten.
7: Een vlekken.
8: Een vlekken.
7: Dat is ook alweer een term.
8: Ja,
7: die
8: meisje
7: stikken in het taaljochtje.
8: Nou ja, heel soort meisjes weten wel dat de Jouwer een vlekken is. He, dat jij een meisje wel is. Vlekken wie een vroege dwarp. En die wat meer wie een als een gewoon dwarp. Ik bepaalde jochten hier. Maar nooit om bepaalde verschillende redenen stadsjochten kregen. Ha. Dat is mijn oude boon, dus ik zei. Eigenlijk, het klinkt een beetje sneu, maar oude boon had wat betiet piekt. Eigenlijk, voordat die hele stadsrochten opkwam, wie oude boon eigenlijk alweer, in de bedelte, om het samen te zeggen. Maar daarvoor had oude boon wel een belangrijk plek geweest. Waar onder andere, dus meer dan 1200 jaar, het waaggebouw, werd dus, wegen waar, werd keurd waar, en werd lekker jochtsprutsen waar. Dus ja, dat is eigenlijk ons grootste museumstik.
7: Ja.
8: Ja.
7: De waag op zichzelf.
8: Ja, de waag op zichzelf.
7: En is er dan nog wat in te zien?
8: Ja, wees. Ja, want dan moest het boeten te steken blijven. Ja, maar meer waarde dat ik wat sneu.
7: Ja.
8: Nee, maar het is natuurlijk, als je erin geest, dan wist je eigenlijk mijn naam in het verhaal van de boon. De opgang, de delgang en maar ik alle hechtepunten, de mooie verhalen vooral. Hè, want de boon is ik echt een plak vol verhaal. Die krijg je er alleen mooi. En eigenlijk maar streven mooi in terugin. Zodat de verhalen ik leuk mooi krijg, maar de kist er zelf weg in herinneren.
7: En dan binnen de teksten die dat vertellen, ja, is maar.
8: Die
7: ben
8: trouwens Kruntrode is Gratema.
7: Ah,
8: dat
7: nou.
8: Is ook wel heel bijzonder.
7: Ja.
8: In het Fries en in het Nederlands.
7: En er is nog een link met Ries Gratema.
8: Ja, we hebben een schitterend. Oh, dat is ik zo mooi. Dat is correct helemaal opknapt. Dat is een diorama. En dat is Makatrossien, toenmalige partner Carla van der Heijden. En dat is eigenlijk, ja, het is eigenlijk een soort van Maduro dam in het lid, onder wand zien kennen. Zeg ik het heel kwaad vertellen?
7: Ja, domma.
8: Het is zo dat in de jongetje deel, dan hier stond Waling Dijkstra, dat wie een soort van cabaretier van wel letteren. Hè?
7: Ja.
8: Die reizige machine gezelschap heel Friesland roen en die kwam ook in naar de boon. Boppenseel van het café, stamvol. En wat wie het geval, daar is toen helemaal verslag van maken van die bijeenkomst. Plus dat iedereen die daar weer, daar is de namen en het beroep van opschreun. En dat is een lijst van honderden mensen in dichtvorm, honderden mensen. Maar de namen en de functie, wat ze toen dienen. Dus je hem veel meer aankom, ergens jou weer een jongetje neer, hebben wij een compleet oersjog van, ja, eigenlijk wat er al je dan beroep met naar de boon weer.
7: Wat geweldig.
8: En dat is zo leuk. En dat had Carla van der Heijden, had dat dus, ik denk al haast, in afgelopen 34 jaar in, had hij dat helemaal in prachtige diorama's, maar piepskom, maar ja, de schade sliep, had Lietse Skierkes, de Baakster had Lietse Babytjes. Kerst dat zo gek dat betekenen. Het is schitterend om te zien. En dan ben ik wel een 24 diorama's. Daar ken ik wel alleen nogal wel een jaloeren voorstellen. Want dat ontdekt elke keer wat nice.
7: Wat bijzonder, hè?
8: Ja, dat hebben we correct. Is dat helemaal weer skeer maken. Er is naaie ledverlichting in kamer. Want ja, ik wij maar het borstum bij ze vanzelf. Op naaie beschilderen van boeten. Maar het kunstwerk zelf is nog helemaal intact.
7: Mooi. En dan ga ik wat mijn naam. Daar ben ik wel eens keerig naar. Hoe zit er zo omheen geworden?
8: Doe zo de stad van tevoren van. Dan moest je even een attribuut mooi nemen.
7: Ja.
8: Ik denk, nou kan ik een groot schilderij of zo mooi nemen. Maar ik denk, lid mij is wat geks maar nemen.
7: Ja, kist het dus omheen gehoord. Ik heb een beetje een
8: tekeer.
7: Ja, doe maar zo. Lid het maar om eensje. Ja, perfect.
8: Nou, dan zit ik die vertellen. Ik ga een slokje van die mijnnaam. Een lekker slokje uit de boon.
7: Ja.
8: Elk dorp had zijn Turks als zijn slokjes. En ik ga een lekker slokje van die mijnnaam.
7: Oké.
8: Okay. Ja, dat is juist al wat vies. Ja. Want juist al wat het is.
7: Ja, ik zorg leventraan.
8: Leventraan, ja.
7: Doe hast het maar goed met ons voor.
8: Ik denk ze kunnen wel een boost broeken.
7: Een lekker slokje.
8: Nee, je hebt nog net nodig, maar dan kun je er wel 100 mee willen.
7: Maar wat is het?
8: Het is echt een levertraan.
7: Ja.
8: En dat is, ik had mijn naam, omdat er een heel mooi verhaal achter zit. Dit is bottelen en lutsen, zeg ik maar zeggen. Ja, ik weet net hoe ze het zeggen, maar het is in Oudeboon. En waarom? Want ik denk van, hoe komt levertraan nou in Oudeboon? Dit is atleet levertraan. Zullen dus juist de trek opsteken? En atleet, wie vroeger het huismerk van de Spar. En de Spar had zijn oorsprong mooi in Oudeboon. Ik weet net aan het weten. Nee. Maar ik maak je Oudeboon over het groter, hè?
7: Ja.
8: Oudeboon is een van de plakken met het nou internationale concern Spar, waar dat ontstaan is. Zo, die is in 1932, ik ging even een beetje waarom in het eertje, en minder volgens mij ik dan net. Toen is er dus een peer winkeliers in Nederland en die zeiden, ja, eigenlijk, het is eigenlijk wel leuk, maar we doen er maar wat om en we kepen jij zelf wat in, maar misschien maken we dat gezamenlijk doen, maar we dat wat groter doen, zodat we goed keper in keepje kennen. Dat win je wat je 32. Een van die mannen, meneer Batema uit Oudeboon. En meneer Batema die zei, ja, daar maak ik een mooie naam voor haar. Dus Marco heeft toen namen bedacht. Dus ze dacht, ja, hebben we nou een afkwating maatje van wat het eigenlijk voor is. Het is namelijk zo, door eendrachtig samenwerken, profiteren allen regelmatig. Ja toch? Door eendrachtig samenwerken profiteren alle regelmatig. Nou, kwats je dat maar eens aan.
9: Spar.
8: De Spar. En zo kwam het hoofdkantoor van Noord-Nederland in Aardeboon. En op een gegeven moment winnen we 130 winkels. En die het echt onder dat hoofdkantoor en distributiecentrum van Aardeboon voelen. En dat wordt dat ongeveer die 81. En een van de activiteiten die tussen Aardeboon plak vond, de Joost het net, wie het battelen van Levertraan.
7: Aha,
8: van
7: Berg ja.
8: Deze man. Maar.
7: Ja, en jij hebben we die fascinatie verskeerdnis al gehad. Want maar we het ook nog even nog hebben, want toen ben je een tijdreiziger.
8: Ja, dan ben je eigenlijk al jaar. We reizen hier al jaren al. Een beetje terug de tijd, want we zijn alweer 4 minuten verder dan Krek. Dus dus we reizen hier al jaren maar terug de tijd. Maar ik mag graag met de mensen weer omgaan in de tijd. En dat doe ik in Aardeboon. Ik met prachtige rondleidingen, mijn verhaal terug het dorp. Maar ik doe ook met een Alzheimerbus. En dat doe ik dan in de hele regio Friesland eigenlijk. En zelfs Sint-Burg op de Boeijem van de Aarde Zuiderzee. Want we gaan ook naar Urk, naar Skakloon en dat soort plakken. Dus dan ben ik stiekem een beetje boet in Friesland.
7: Ja, ja en waar kunnen de mensen dat vinden? Dat ze denken, ik moet wel eens iets aan Oldtimer mij.
8: Ja, zowel de Oldtimer als de rondleiding en terug Aardeboon kun je vinden op tijdreizendoorfriesland.com.
7: Nou, mooi.
8: En, nou, moeilijker kan ik het net maken.
7: Nee, dat is de volgende. En het museum zelfs, waar kun je daar weer die informatie
8: over vinden? Ja, dat gaan we echt net al te moeilijk maken. Museumaardeboon.nl.
7: Museumaardeboom.nl. Ja,
9: toch?
7: En wanneer ben je hem iepen?
8: Nou, vanmiddag.
7: Oh.
8: Dus ik zou zeggen, nou, ze slok je lekkere Levertraan prillen wollen. Maar vanmiddag, oh, dat is net goede reclame zeker.
9: Heb je het zelf wel eens gehoord, dat
8: Levertraan? Nee, natuurlijk, dat is hartstikke goor. Nee, dat
9: maar hoe wist je dat het goor is? Hoe wist je dan hoe dat smakkert?
8: Dat van alle mensen.
7: Kun je dat net live hier even van uw spril?
8: Nee, dat doen we niet. Nee, maar had ik deze iepen, had je net de geest uit de fles. Ja, dit is echt heel hard. Het is de etiket zien. De ondernemersvriend, dat is wel leuk. Misschien kom je wel zo de roemwaaien om Aardeboon heen. Dan is het dorp op z'n lelijkst. Je moet eigenlijk het dorp ingaan. Maar dan zie je hem dus bovenop het oude spargebouw, waar die benzinepomp ik voor is. Mm-hmm. Heel soort mensen weten dat denk ik wel.
7: Ja.
8: Daar bovenop dat gebouw had de ondernemersvereniging deze, dit logo, dat, ik ben het aan het zien kennen, maar er staat dus een atleet. Dat is het oude logo, dat hij ze wel weer ombracht op het dak van het oude spargebouw. Want dat stond er vroeger ook. Dat heb je allemaal voor de roeske en ratten. Ja. Maar dat hij ze helemaal weer op naam maken. En er staat ook onder, Spar levert af... atleet Levertraan. Nou, dat is toch geweldig.
7: Raar.
8: Ja, het is geen schilderij, maar ik vind het verhaal erbij vind ik wel heel leuk.
7: Hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor het enthousiaste vertellen.
8: Ja, graag.
7: Hier de Wierda van het Museum De Waag in Aardeboon. En sjodde voor alles even, want het is hier van de Neskerige Lietse Musea in Friesland.
8: Zeker, dankjewel.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus

0: Het is Hastwesservier. In Onri naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alver en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2

0: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen, ook in de ochtend, lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd jezelf.

0: zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmorgen was ik even in het Mauritshuis voor foto's van Stefan van Vleteren in gesprek met Rembrandt en Breugel. Toen ik van achter een raam opeens op slechts een paar meter van het torentje stond. Voor mijn neus een dichtgemetseld raam in de torenwand. Maar met een spiegel op een lange stok zou je theoretisch gezien door de ramen bij Jette naar binnen kunnen kijken. Nou, ik ken geen land ter wereld waar de regeringsleider zo klein behuist, knus, dicht op zijn burgers zit. Nou, zo bezien is Nederland gewoon een fijn, pretentieloos en kneuterig land. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. De dag voor de WK-finale kijken we terug op het toernooi dat alles moest overtreffen. En dat doen we met Financial Times-columnist Simon Cooper. CDU-kopstuk Jens Spaan die moest vandaag aftreden omdat hij in weerwil van zijn politieke standpunt zelf een kind van een draagmoeder heeft. Italië nam deze week een wet aan die vrouwen en kinderen van maffiafamilies moet helpen te breken met hun gewelddadige families. Gabriella Ader is half Siciliaans en podcastmaker en legt uit wat deze wet teweeg brengt. En Robert-Jan Henkes maakte een wervelende vertaling van het rijmverhaal The Snare van Lewis Carroll. En die kent u van Alice in Wonderland. Straks vertelt hij over het absurdistische verhaal van De Sneer. De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen constructie niet veilig is. Adrie de Groot is directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Meneer de Groot, waarom is die brug per direct afgesloten?
3: Nou, uit onderzoek is gebleken dat wij in de boog plekken hebben waar het staal niet voldoende sterk is, niet voldoende dik is. Of nee, eigenlijk niet voldoende sterk is. En dat zorgt dat daar de brug zou kunnen vervormen of de boog zou kunnen vervormen. En dat levert een gevaarlijke situatie op. En daarom hebben wij het vrachtverkeer eraf gehaald, omdat die voor de grootste belasting op de brug zorgt.
2: Ja, 10 jaar geleden werd die brug ook al een keer afgesloten. Was dat toen hetzelfde probleem?
3: Nee, dat was een probleem in de onderkant van de brug. Daar zaten toen haarscheurtjes. En die hebben we destijds met stalen platen opgelost.
2: Oh ja, en het vakantieverkeer dat nu op weg naar het zuiden gaat, kan dat de komende dagen wel veilig over die brug?
3: Personenverkeer kan helemaal veilig over de brug heen.
2: Ja, en de brug is wel een belangrijk logistiek knooppunt ook. Heeft u enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nou, wij zijn aan het onderzoeken welke oplossing we hier eventueel voor zouden kunnen bedenken en toepassen. Of dat we eventueel blijvende gebruiksbeperkingen moeten toepassen. Die onderzoeken lopen en daarom kan ik nog niet zeggen wanneer we met de maatregelen verder kunnen.
2: Oké, Adrie de Groot, dank u wel. Dan het andere nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 18 juli.
4: Ik vind het wel heel eng. Ja, doodeng.
2: Bewoners in een Haagse woonwijk zijn zich rotgeschrokken na de ontdekking van een groot drugslab. Niemand had een vermoeden.
5: Ik dacht dat het altijd gewoon een leuk gebouw was, maar het was dus eigenlijk een heel groot drugspand.
2: De boel had er zomaar kunnen ontploffen.
6: Het is gewoon de gekte dat iemand dat in een woonwijk kan doen en zonder geweten. Of ik weet niet of ze dat zonder geweten doen, maar ze doen dat wel.
2: Deze man is er juist zeker van dat ze geen geweten hebben.
7: Het zijn leegschedels. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De explosieve dienst is bezig de boel op te ruimen en de bewoners moeten intussen ergens anders heen.
4: Maar we hebben alles bij ons, dus we hebben tandenborstel, onderbroekje en een t-shirt om te slapen.
2: Het lab zal vlug ontmanteld zijn, maar toch.
6: Ik heb het nog niet helemaal verwerkt hoor.
2: Verder met het WK-voetbal in Noord-Amerika. FIFA-baas Gianni Infantino richtte zich tot de Amerikaanse president Trump.
8: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Complimenten voor Trump zijn dus niet nodig, maar ja, hij doet het dan toch?
8: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
2: Ja, wat Infantino kan Trump ook.
9: I want to thank Johnny, this guy. Once again, I want to thank Johnny. Thank you very much. Great job you did. Our great FIFA president, Johnny Infantino. There's nobody like him, actually. Very few.
2: En ook het toernooi zelf werd geëvalueerd, eerst door Infantino.
8: It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And for this, I thank you very much, Mr. President.
2: Kijken of Trump daar nog overheen kan.
9: One of the all-time greatest, the most successful sporting event maybe in the history of the world. This has been far beyond a sporting event.
2: Trump is zo tevreden dat hij nog een suggestie heeft.
9: What we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: En dan fooien je in de horeca. Dat kan steeds vaker via een betaalautomaat. Als consument kun je dan klikken op hoeveel procent fooi je wilt geven. Maar niet iedereen ziet dat zitten.
10: Omdat je ermee overrompeld wordt van heel fooi, wacht even, mag ik dat zelf beslissen?
2: Voor de duidelijkheid, je kunt ook aanklikken dat je geen fooi geeft.
11: Ik heb gedrukt op geen fooi. Zo'n kopje koffie met een stukje gebak, vind ik dat niet zo nodig eigenlijk.
2: We sluiten af met het Nederlands kampioenschap Grunten dat op dit moment bezig is. Grunten is een manier van zingen in de hardrock en iedereen kan het leren.
12: Als je een tiener vraagt om de afwas even te doen of de vaatwas even uit te ruimen, dan doen ze dit.
2: Beginnen met zuchten dus en daarna experimenteer je een beetje met klankverschillen. Vervolgens ga je zingen en zoals gezegd, echt iedereen kan het.
13: Ik ben Overhuiben en ik hou van grunten. Children of
1: hope. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Children of light.
2: Een kind krijgen via een draagmoeder is in Duitsland illegaal. Toch werd CDU-fractievoorzitter Jens Spahn zelf wel vader via een draagmoeder in het buitenland. Door de commotie die daarop ontstond, moest Spahn vandaag opstappen. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut zit hier in de studio. Goedenavond, Wiebke.
14: Goedenavond.
2: Ja, wat heeft Jens Spahn precies gedaan?
14: Nou, hij heeft dus met zijn man is hij naar Amerika gegaan en heeft daar via een Amerikaanse draagmoeder een kind gekregen. En dat heeft hij woensdag aangekondigd. Of eigenlijk zijn partner heeft dat aangekondigd via social media.
2: En hebben ze daarvoor betaald?
14: Ja, daar hebben ze zeker voor betaald. Dat zit rond 100.000 tot 200.000 euro. Zijn die kosten wel.
2: Dus. Ja, nu is een kind krijgen via draagmoederschap in Duitsland illegaal. Spahn en zijn partij, de CDU, hebben zich er altijd heel scherp tegen uitgesproken. Waarom is die partij erop tegen?
14: Ja, de CDU is, dat zijn natuurlijk de christendemocraten. Dus de katholieke kerk. Spahn is katholiek. En de katholieke kerk heeft dit jaar nog gezegd dat ze daar wereldwijd eigenlijk tegen zijn. Tegen draagmoederschap. Dus in die zin volgt hij de leer.
2: Ja.
14: Of volgt zijn partij de leer. En de partij heeft nog dit jaar ook uitgesproken op het partijcongres dat ze echt niet willen tornen aan dat verbod. Want ze zien ethische, juridische en praktische bezwaren. Ze zijn bang voor uitbuiting, misbruik en gezondheidsrisico's.
2: Ja, en hoe heeft die partij dan gereageerd op dit nieuws van Spahn?
14: Nou, dit sloeg in als een bom. Dus woensdag werd het bekend. Spahn is nog in Amerika. Heeft zich verder ook niet gemeld. En in de partij ontstond ontzettend veel onrust. Want het gaat eigenlijk al heel slecht met zowel de CDU als de Duitse regering. Hè, waar de CDU deel van uitmaakt. En dit is natuurlijk een knauw voor de geloofwaardigheid. Dus er waren echt partijvoorzitters, dus deelstaatvoorzitters en op regionaal niveau CDU'ers die vonden dat hij moest aftreden.
2: Ja.
14: En dat, ja, die spanning bouwde op de afgelopen dagen.
2: Merz zal niet blij zijn geweest.
14: Nee.
2: Heeft hij gereageerd?
14: Duitse media hebben gezegd dat Merz zelf zijn aftreden heeft gevraagd eigenlijk. Dus die heeft Spahn opgebeld, gezegd dat hij moet terugtreden. En hij heeft gereageerd dat het onvermijdelijk was. Omdat de geloofwaardigheid aangetast was. En dat hij daarmee ook de partijschade berokkend.
2: Ja, nu was het niet de eerste crisis voor deze politicus, hè? Want wat is er eerder voorgevallen?
14: Spahn staat er eigenlijk onbekend dat hij affaire op affaire kan stapelen en het allemaal van hem afglijdt. Dus tot nu toe leek het er eigenlijk op dat hem niks werd aangerekend, of althans dat hij daar niet over viel. Hij is minister van Gezondheid geweest in coronatijd en toen heeft hij enorm geblunderd met mondkapjes aanschaffen. Hij heeft daarbij ook het bedrijf van zijn man ingezet. Hij heeft een bevriend bedrijf met de coördinatie, de opdracht voor de coördinatie gegeven en dat bedrijf bakte er niks van. Dus het is met die mondkapjes in Duitsland heel erg misgelopen. Dat heeft ook miljarden gekost uiteindelijk. Daar lopen nog steeds rechtszaken over van bedrijven die nog geld van de overheid menen te krijgen. Dus dat is wel een van zijn grootste fouten geweest. Waar hij ook inderdaad shady deals had. In dezelfde periode heeft hij een villa aangeschaft in Berlijn. Met een financiering. Dat was een villa van 4 miljoen ongeveer. En met ook een schimmige financiering via zijn bank in het Münsterland, waar hij vandaan komt, wat net hier over de grens is. Hè.
2: Maar dit heeft allemaal geen gevolgen gehad voor zijn politieke carrière, blijkbaar.
14: Nee, daar is hij steeds zo doorheen gewandeld.
2: Mee weggekomen.
14: Ja, mee weggekomen.
2: En is het voor de partij een verlies? Gaat er nou een hele goede fractievoorzitter verloren?
14: Nou, er was het laatste jaar ook wel veel kritiek op hem, op zijn politieke handwerk eigenlijk. Want de fractie was niet altijd op één lijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de taak van een fractievoorzitter. Dat hij de fractie op één lijn houdt. Maar er waren situaties waar de bondsdagleden als kikkers eigenlijk alle kanten op sprongen uit zijn fractie. En dus dat wordt hem wel verweten. Er wordt wel gezegd, ook door coalitiepartner SPD, daar klinkt dat ook wel, dat hij wel een erg goede onderhandelaar was. Hij heeft veel grote onderhandelingen over de vorming van deze regering bijvoorbeeld gevoerd voor de partij. Dus ja, het is wel iemand, hij zit al meer dan 20 jaar in de Bondsdag. Het is wel iemand met heel veel ervaring. En ook na Merz de machtigste man binnen de partij. Dus het is wel een verlies. Alleen ja. Bij het publiek was er ook erg veel kritiek op hem.
2: Ja, maar hij had dus veel macht. Maar nu is er dus ook heel erg veel. Dit is ook een hele slechte PR natuurlijk voor het CDU. Hè?
14: Ja.
2: Want hoe staat die partij er nu voor?
14: Nou, dramatisch eigenlijk. Er wordt al ook binnen de partij gesproken van mogen wij ons eigenlijk nog wel een volkspartij noemen, want ze staan op rond 20%. En deze regering krijgt heel weinig waardering. En dat is morgen heeft kanselier Merz een televisieinterview. En er wordt ook wel gezegd van nou ja, dat was misschien ook wel de reden dat vandaag de knoop al is doorgehakt. Ja. Dat hij zal dat morgen ook moeten uitleggen in dat interview waarschijnlijk. Maar ze proberen het zo snel mogelijk dit thema van tafel te krijgen. Ook omdat het juist voor de CDU zijn deze thema's, eigenlijk de ethische thema's in de politiek, zijn heel belangrijk. Het is eigenlijk de kern van de partij, wat ze onderscheidt van de andere partijen. En daar mogen ze eigenlijk niet op geloofwaardigheid inboeten.
2: Nee, en het komt natuurlijk op een vervelend moment, want na de zomer zijn er belangrijke deelstaatverkiezingen.
14: Ja.
2: De AfD lijkt het heel goed te gaan doen. Gaat het CDU nu met razende vaart op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter, of is die al bekend?
14: Ja, Merz heeft al gezegd dat hij dat nog deze maand wil regelen. En dat betekent, want ze waren eigenlijk al allemaal op vakantie vertrokken. Het zomerreces was al begonnen. En, maar Merz heeft maandag is er een vergadering van de partij. En dan misschien wordt dat maandag zelfs al bekend. Of in ieder geval zal het deze week, komende week, moet dat wel duidelijk worden wie de opvolger wordt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut.
14: Graag gedaan.

0: cello in una stanza van Mina. In Italië is deze week een nieuwe wet aangenomen die Liberi di Scegliere heet. En die wet om vrij te kiezen moet het vrouwen en kinderen van maffiabazen makkelijker maken om met hun eigen familie te breken. Gabriella Ader is maker van meerdere podcastseries over de maffia en zelf half Siciliaans. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Gabriella, wat is dit voor wet?
1: Ja, dit is een wet, zoals je al zei, die het eigenlijk makkelijker maakt. Die meer juridische handvatten geeft voor magistraten om kwetsbare jongeren weg te halen bij hun familie. En ook vrouwen uit die families. In de hoop eigenlijk dat ze op die manier makkelijker ook de maffia kunnen ontmantelen. En tegelijkertijd ook die kinderen eigenlijk weghalen uit die giftige omgeving. Omdat je heel vaak ziet dat in de maffia die criminaliteit overgebracht wordt op generaties.
0: Ja, maar je zegt die kinderen weghalen dan uit die familie. Ik kan me voorstellen dat dat op papier makkelijk lijkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Staat dan op een gegeven moment de politie op de deur met een dwangbevel om de kinderen mee te nemen van de lokale maffiabaas? Of hoe gaat dat?
1: Nee. Het is trouwens wel heftig, hè? Ik bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar het is ook iets waar heel veel tijd overheen gaat. Wat je ziet is dat meestal de procureurs hebben families natuurlijk op het oog. En dan worden die families afgetapt tijdens gesprekken. En dan op een gegeven moment dan worden verdachten worden naar het politiebureau gebracht. En dan gaan ze proberen te praten. Dus ze praten ook op de vaders in. Maar met name op moeders van: breng je kinderen hier naartoe. Zorg ervoor dat zij wel eigenlijk gered kunnen worden, jullie kinderen. Moet er natuurlijk ook toestemming gegeven worden door die moeders. En anders dan gaat er gewoon een enorme lobby aan de grondslag.
0: Hoe bedoel je een lobby?
1: Een lobby natuurlijk toch bij die moeders van: alsjeblieft, breng je kinderen hier.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat zij dat zij door ons in pleeggezinnen geplaatst kunnen worden. Of eventueel te huizen. Of dat jullie zelf met die kinderen naar een andere plek gaan. Hè. Ze krijgen een nieuwe identiteit. Krijgen ze geld om naar school te gaan. Om te studeren. Dus het is niet dat er zomaar even iemand, een politieagent. Voor de deur staat.
0: Nee, maar het is inderdaad dus heel ingrijpend. Die vrouwen en kinderen proberen weg bij die familie te halen. Zijn er al gevallen bekend? En loopt dat dan altijd goed af?
1: Ja, want kijk, die wet is nu aangenomen. Maar al in 2012 was dan de voorzitter van de kinderrechtbank in Zuid-Italië, heeft al een pilot gestart. En dat was dus al langere tijd geleden. En dat is dusdanig goed gegaan destijds dat ze ook op Sicilië en ook in Napels soortgelijke pilots zijn gestart. En toen is dat wat ze dan noemen een rechtbankpraktijk geworden. Dus dat is eigenlijk iets letterlijk in de praktijk brengen vanuit de rechtbank. En dat is dusdanig goed gegaan dat ze in ieder geval iets van, ik zeg iets van 200 kinderen en een stuk of 40 vrouwen al succesvol weggehaald hebben. En daarvan schijnt iets van 80% geen misdrijven meer gepleegd te hebben.
0: Oké, en je hebt ook verschillende podcastseries gemaakt over de maffia. Ook dus over de positie van vrouwen.
1: Ja.
0: Die binnen de 'Ndrangheta in Calabria. Wat is hun rol en die vrouwen? Want je hoort eigenlijk altijd hier dat het alleen maar de maffiabazen, dat gewoon van die grote mannen zijn. Maar spelen die vrouwen ook een rol? Of zijn zij vooral slachtoffer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is tweeledig. Ze zijn het eigenlijk allebei. Kijk, je moet je voorstellen dat met name de 'Ndrangheta, dat is een ontzettend gesloten gemeenschap. Heel conservatief. Meer dan op Sicilië of in Napels. En je ziet dat daar jonge meisjes van 16, 17, 18, die worden echt nog uitgehuwelijkt aan andere maffiazonen, maar zo te noemen. Dus ze zijn in die zin ook slachtoffers. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt is dat zij ook hand- en spandiensten moeten doen. En als hun mannen of hun zoons in de gevangenis terechtkomen, dat zij de honneurs waarnemen. Dus aan de ene kant zijn ze slachtoffers, want ze mogen vaak ook niet studeren. Nou, eigenlijk nooit. Ze mogen niet studeren. Ze worden gedwongen om met iemand te trouwen. Maar goed, tegelijkertijd plegen zij ook misdrijven.
0: Ja, dus zij ontkomen ook niet aan deelname aan zo'n drugskartel.
1: Ja, klopt. Het is gewoon heel moeilijk om daaruit te komen. Dat is precies wat met deze wet wel wordt gepoogd te doen. Namelijk, is er een manier om eigenlijk die ketting te doorbreken? Namelijk vrouwen en kinderen weg te halen.
0: Ja, je bent zelf ook half Siciliaans. Heb je zelf wel eens met de maffia te maken gehad?
1: Nou, nee, niet per se. Het is ook niet dat je ze op elke straathoek tegenkomt op Sicilië. Ja, er zijn wijken in Palermo waar ik wel eens ben geweest en waar ik wel eens een begrafenisstoet heb gezien, dat soort dingen. Maar nee, gelukkig heb ik in het dagelijks leven daar niet zoveel mee te maken.
0: Nee. In Italië heb je ook al een andere wet, de wet 401 bis. Mm-hmm. Dat is een wet die het strenger straffen van mafiosi mogelijk maakt. Die onlosmakelijk verbonden is die wet met Giovanni Falcone, de rechter die later is vermoord. Dat weten we allemaal nog wel. Maar wie zit er achter deze nieuwe wet?
1: Ja, het is trouwens 413 bis. Maar achter deze nieuwe wet, daar zit dus die voorzitter van de kinderrechter. Sorry, van de rechtbank voor minderjarigen, moet ik het even goed zeggen. En dat is Roberto Di Bello. En hij is degene die dit heeft geïmplementeerd. En hij is momenteel ook voorzitter van de minderjarige rechtbank, maar dan in Catania, dus op Sicilië. En hij is eigenlijk de katalysator van dit alles.
0: Ja, en zie je hem als een soort nieuwe Falcone?
1: Nou, zijn rol is natuurlijk echt wel anders. Ik denk dat hij zeker wel een soort crime fighter is. Maar hij richt zich echt op de jongeren. In samenwerking met andere magistraten die misschien veel doelbewuster natuurlijk die maffia clans aanpakken, is hij er toch vooral voor om de jongeren te helpen.
0: Ja, nu heb ik jouw podcast geluisterd en daar zitten ook verhalen in over vrouwen die al met dat programma uit hun familie zijn gehaald. Er zijn ook voorbeelden van vrouwen met wie het helemaal niet goed afloopt.
1: Nee, klopt. Ja, er zijn een paar hele bekende verhalen op Sicilië. Een hele bekende is Maria Concetta Cacciola. En zij moet op een gegeven moment van haar familie wordt heel erg onder druk gezet. Van kom terug met de kinderen. Want zij was dus met hulp van de politie en justitie was zij vertrokken. En ze is teruggegaan. Toen heeft ze zoutzuur moeten drinken van haar eigen ouders. Dus nee, dat is niet goed afgelopen.
0: Ja, dus het is echt niet zonder risico voor deze vrouwen.
1: Nee, absoluut niet. En daarom is deze wet ook zo belangrijk. Want die wet zorgt ervoor dat ze veel makkelijker een nieuwe identiteit kunnen aannemen. En dat er dus financiering voor hen komt. Want het gaat echt om miljoenen wat er nu ingestoken wordt. Ja. Zodat ze kunnen studeren en een leven kunnen opbouwen ver weg van hun familie.
0: Ja, want dat vroeg ik mij af. Is het überhaupt mogelijk om undercover of in een nieuw leven genoeg weg van die familie, want die maffiafamilies die zinnen op wraak.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar dat gaat net zo goed voor al die spijt op tante, hè, die pentiti die Italië kent. Het blijft gevaarlijk en moeilijk. En er is ook een heel ander bekend verhaal in Italië, Lea Garofalo. En het is haar gelukt om heel lang weg te zijn met haar dochter, met een nieuwe identiteit. En uiteindelijk heeft haar ex-man haar toch op een of andere manier ervan overtuigd om in ieder geval weer eens op bezoek te komen. En ook dat is haar fataal geworden.
0: Ja, en is deze nieuwe aanpak, is dat een mogelijkheid om echt de aanvoer, de aanwas van nieuwe gangsters af te snijden? Want ja, ik bedoel, de bestrijding van de maffia is intussen zo oud als de maffia zelf.
1: Ja, alleen dat is nu de laatste jaren gaande. Dat is ook een procureur die ik heb gesproken die zaak die ik net noemde ook heeft gedraaid. Zij denken nu de laatste jaren van om nou echt die maffia in ieder geval de nieuwe generatie mafiosi, om dat tegen te gaan, moet je gewoon bij de moeders en bij de kinderen zijn. En ja, het zal niet alles oplossen, maar het is natuurlijk wel een hele goede gedachtegang en een goede oefening om in ieder geval daar waar de wortels eigenlijk te beginnen. Want het blijft gewoon zo dat de maffia, met name die in 'Ndrangheta in Calabria, dat die heel erg een familiehiërarchie heeft, een familiestructuur heeft met de grote baas en daaronder komen neven, zoons, broers, etc. Dus het is zo gebouwd op de familie.
0: Ja. En heeft Italië, de bevolking of misschien ook de politiek, de verwachting of de hoop dat dit echt de maffia een flinke slag kan toebrengen?
1: Nou, je ziet ook, hè, je hebt natuurlijk in de jaren 90, heb je dat op Sicilië gezien, dat de staat heel hard heeft opgetreden tegen de Cosa Nostra, met name hè, rondom die moord van die twee rechters, Falcone en Borsellino. En je ziet nu dat eigenlijk hetzelfde gaande is in Calabria, bij de 'Ndrangheta. Het is ook van die grote processen, hè, waarbij je 300, 400 verdachten in één keer van die kooien ziet zitten. En die gewoon met grote processen worden in ieder geval voor de rechter komen. En dat zijn dus ook heel vaak neven, zoons, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel weer een nieuwe stap is. Al is die dus wel een aantal jaar gaande. Maar ja, de Senaat heeft ook echt met volle overtuiging voorgestemd, unaniem. Dus ja, ik neem aan dat ze erin geloven.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella Ader.
1: Ja, bedankt.

0: Nieuwe single van Tangerine, Work for That Love. Op dit moment spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Na 35 minuten is het 2-0 voor Engeland. En morgenavond staan Spanje en Argentinië in de finale van het WK-voetbal. En met die apotheose komt een einde aan het grootste en een van de meest gepolitiseerde WK's aller tijden. Tijd om de balans op te maken. Met Simon Cooper doen we dat. Hij is sportschrijver en journalist van de Financial Times. Simon Cooper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, volgens de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, was dit het beste WK ooit. De superlatieven die denderden door de lucht tussen Trump en Infantino. Wat is jouw oordeel? Hoe gaat dit WK de geschiedenis in?
1: Nou, het lijkt een beetje op Qatar. Alles eromheen was lelijk, maar het voetbal zelf en de sfeer in de stadions en eromheen was best goed. En de lelijkheid was vooral de politiek vooraf, de prijzen van de kaartjes, de drankpauzes waar echt niemand op zat te wachten. Maar ik moet zeggen, ik heb 6 WK-steden gezien hier in Noord-Amerika. Ik zit nu in New York. En ik denk dat bijna iedereen echt wel genoten heeft. En ik geloof de mensen thuis ook.
0: Ja, en dan, dus het was een groot WK. Je zegt het voetbal was prachtig. Hoe gepolitiseerd is dit WK uiteindelijk?
1: Nou ja, het was vooral vooraf. De FIFA Peace Prize voor Trump maakte natuurlijk een heleboel los. Het geslijm van Gianni Infantino, de president van de FIFA bij Trump. Maar ik moet zeggen, tijdens het toernooi heeft Trump het vooral genegeerd. Met 1 grote uitzondering. Op het moment dat hij de rode kaart voor de Amerikaanse spits Florin Balogun wegveegt. En dat maakte heel veel los. Maar gelukkig heeft hij, afgezien daarvan, heeft hij eigenlijk heel weinig interesse getoond voor het WK het grootste deel van die 5 weken.
0: Ja, en dat is goed nieuws, vind je? Ja.
1: Ja, alles is beter als Trump zich er niet mee bemoeit. En het legt ook de focus veel meer op het veld. Dus elke keer dat Gianni Infantino op tv kwam tijdens wedstrijden, want hij was elke dag weer in een andere stad, werd er gejoeld in het stadion. Maar afgezien daarvan hebben mensen zich daar niet zoveel van hem aangetrokken. Dus ook net als in Qatar, net als voor Rusland, waren de politieke discussies vooral vooraf, met uitzondering van dat Balogun-moment.
0: Ja, maar je had ook natuurlijk dat Iraanse elftal, hè, dat heel slecht werd behandeld en maar even de VS mocht blijven. Die Somalische scheidsrechter die al op voorhand het land niet in mocht.
1: Ja, de Somalische scheidsrechter, dat was inderdaad heel lelijk en vervelend. Dat gebeurde voor het WK. Dus het moment dat het WK begint, had je dat soort dingen veel minder. De behandeling van Iran, dat is inderdaad zo. Dat was heel onfair. Benadeelde Iran. Het land heeft nog bijna de tweede ronde gehaald ook. Maar als je het in voetbaltermen ziet, Iran is nooit een succesvol belangrijk voetballand geweest op WK's. Dus ja, dat Iran er snel uit lag, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar inderdaad, dat was niet goed.
0: Ja, intussen is het 3-0, zie ik, voor Engeland. Je had het net over mooi voetbal, hè? Waar heb jij samen het meeste van genoten? Waren dat de prestaties van de kleinere voetballanden? Of de goals van Erling Haaland? Of springt er iets anders voor jou uit?
1: Nou, ik denk heel erg allebei. Want het is natuurlijk fantastisch als een land als Kaapverdië bijna van Argentinië wint. Ik was bij die wedstrijd in Miami. Echt, ik geloof dat de hele wereld, zelfs mijn schoonmoeder, die keken en waren voor Kaapverdië in het stadion. Was het echt onwaar, onwezenlijk. En uiteindelijk verliezen ze met 3-2. Maar dat soort dingen, dat is prachtig. Maar het is natuurlijk ook prachtig als je genialiteit op het veld ziet. En dat was op dit WK meer het geval dan alle andere WK's waar ik bij ben geweest. Dat Messi vooral, maar ook Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland inderdaad. Dat die op hun best spelen, ook omdat het hele team zich ondergeschikt maakt aan die ster. Dat was toch prachtig om te zien.
0: Ja, en wat doet dat WK dan nog, zeg maar, in, ja, of in Amerika of in andere landen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, in Amerika heb ik het idee dat misschien 10-20% van de bevolking er erg mee bezig is.
0: Dus heel weinig, en,
1: Ja, minder dan in Europa, maar ik was in 1994 toen ze het WK hadden ook hier. En toen was het nog kleiner, hoor. Dus wat dat betreft is het relatief veel groter. En goed, de hele wereld kijkt toch het WK. Het is eigenlijk de laatste tv-serie waar mensen echt voor gaan zitten in 200 landen. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is toch een moment dat de hele wereld even bij elkaar is. En over het algemeen verloopt dat heel aangenaam en vreedzaam. Je zag ook in alle stadions, zelfs bij Engeland en Argentinië, dat de fans door elkaar zitten. En er valt bijna nooit een slecht woord, moet ik zeggen, als mensen echt onder elkaar zijn.
0: Oké, nou, dat klinkt toch heel anders dan toen ik een paar jaar geleden Argentinië-Nederland keek, zeg maar, in Argentinië. Dat was
1: ja, op het veld gebeurde ook bij Argentinië-Engeland hele vervelende dingen. En ik zag Argentijnen op een video ook op een Engelse vlag stampen en spugen.
0: Ja.
1: Maar in dat stadion met 80.000 mensen, dan zitten ze door elkaar. En dat loopt dan toch verrassend goed. En zo was het veel meer nog bij alle andere wedstrijden waar ik heb gezien. Het was echt een feeststemming.
0: Ja, mooi. Nu is het WK ook altijd een toernooi waar nieuwe helden opstaan. Heb je die dit keer gezien?
1: Nou, het is moeilijk omdat we bijna iedereen kennen nu. Alle goede voetballers, die ken je al, ontdek je niet op WK's. Maar er waren inderdaad toch een paar sprookjes. Zoals Wozinha, die 40-jarige doelman van Kaapverdië. Die is eigenlijk werkeloos. Contract in de Portugese tweede divisie loopt af. Dankzij hem houden ze Spanje op 0-0. En hij wordt wereldster. Hij gaat van 50.000 Instagram-volgers naar 29 miljoen. En die man die zoekt nu naar een mooi nieuw laatste contract bij een grote club. En hij zegt ook dat hij single is. Hij heeft geen vrouw of vriendin. Nou, dus ik denk dat het voor hem misschien
0: dat komt ook
1: beter
0: goed
1: gelopen nu.
0: Ja, dat deden dit WK voor het eerst 48 landen mee. Het duurde langer dan ooit. Er waren ineens hydration breaks. Morgen krijgen we ook nog eens een halftime show voor het eerst. Hè, waardoor de rust bijna een half uur gaat duren. Ja. Noem je dat de Amerikanisering van het WK? En denk je dat dit blijvend is?
1: Ik hoop van niet. En de Europese bond UEFA heeft gezegd dat ze niet aan die drankpauzes gaan doen. Ik kan me dat in de Eredivisie in Nederland bijvoorbeeld ook moeilijk voorstellen. Ik denk dat ze bij het volgende WK toch wel de verleiding zullen voelen, de FIFA, om het weer te doen. Dus in Spanje en Portugal straks. Elke keer als er een drankpauze is, dan fluiten alle fans in het stadion. Die vinden het helemaal niks. Dus het kan zijn dat we dat bij het WK weer gaan zien. Maar je gaat het niet op zondag bij FC Groningen zien.
0: Nee, maar vind je het belangrijk dat dat WK dat een beetje bij het oude blijft ook?
1: Ja, niemand vindt de drankpauze leuk. Ik vind het ook heel vervelend dat de kaartjes zo duur waren. Dat is nooit in de traditie van een WK geweest. Ik denk dat je bij alle vorige WK's bij normale wedstrijden voor minder dan $100 het stadion inkomt.
0: Ja, nu 8000.
1: Ja, mensen betalen. Ik sprak een Indiër die had $4,500 betaald voor de finale van morgen. Maar ook normale wedstrijden betalen mensen 1000. Dus ik hoop dat dat staat. Maar ook van afstap, maar ik denk dat de FIFA het eigenlijk bij het volgende WK gaat doen. Ik denk dat Infantino denkt, ik heb gewonnen. Het is gelukt. De stadion zaten vol. Zelfs een wedstrijd als Curaçao in voorkust. Dus ik denk dat hij denkt, volgende keer gewoon weer hele hoge ticketprijzen.
0: Ja, nou nu heeft de Europese Voetbalbond zich al kritisch uitgelaten in een statement over dit WK. Onder andere over dat marchanderen met de regels rond die rode kaart. Hè, voor die Amerikaanse spits op Alagón, je noemde ze al. Is het voorstelbaar dat dit WK voor de FIFA of voor Infantino nog een staartje krijgt?
1: Nee, ik denk dat hij echt de persoonlijke winnaar van het WK is geworden. Want de wereld bleef kijken, de mensen kwamen naar de stadions. Ze slikten alles, de drankpauzes, de FIFA Peace Prize. Dus ik denk dat, hij is het gewend dat de Europeanen, meestal als enige, klagen over dit soort dingen, over de misstanden. De rest van de wereld sluit zich daar niet bij aan. En hij wordt gewoon vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
0: Ja, nou en dan laten we nog even echt naar het voetbal kijken. Morgen dus Spanje-Argentinië, Messi 39 is die al opnieuw in de finale. Hoe duid je die prestatie, mocht hij opnieuw wereldkampioen worden?
1: Nou, het is ongekend. Pelé, Johan Cruijff en Diego Maradona hebben samen 1 WK gespeeld toen ze boven de 30 waren van Maradona. En toen werd hij meteen voor doping geschorst. Dus dat iemand tot zijn een topvoetballer tot zijn 39ste topvoetballer blijft op het grootste evenement, dat hebben we nog nooit gezien. Dat had, denk ik, Messi zelf ook niet verwacht 4 jaar geleden. Hij dacht, ik ben 35 wereldkampioen, nu is het afgelopen.
0: Ja.
1: Zo liet hij zich ook uit. Dus dat hij al zijn land naar de finale heeft gesleept met 8 doelpunten. Ja, echt. Ik denk dat de discussie over wie de beste aller tijden is, dat nu wel is beslist.
0: Ja, en dan morgen zit Trump in dat stadion. Maar ook Sanchez uit Spanje is natuurlijk aanwezig. Dan wordt voetbal toch ook weer even politiek. Want die twee zijn geen vrienden, hè?
1: Nee, Trump heeft Spanje vorige week ook heel erg beledigd rond de NAVO-top. Het is het minst favoriete land in Europa. En hij houdt daarentegen heel erg van Argentinië, van de extreemrechtse leider Javier Milei. En de Amerikaanse regering zegt ook dat het prima was dat de Argentijnen een vlag neerlegde waarop ze zeiden de Malvinas zijn Argentijns na de wedstrijd Argentinië-Engeland. De FIFA moet dat eigenlijk bestraffen volgens eigen reglementen. Maar de VS zegt nee, vrijheid van meningsuiting, ze mogen zeggen wat ze willen. Ja. Terwijl de Haitianen eerder geen politieke statement op een bench mochten doen. Dus Trump hoopt heel erg dat Argentinië wint.
0: Ja, nou, intussen was een ravage gaande op het veld. 4-0 al voor Engeland. Nog even tot slot, Simon. Wie denk jij dat er morgen gaat winnen in die rookwolken die dan vanuit Canada gaan overwaaien? Publiek zit er dan met mondkapjes, is aangeraden. Heb jij een persoonlijke voorkeur?
1: Ik moet nog een mondkapje kopen voor morgen. Ik hoop op Spanje en ik denk ook dat het Spanje wordt. Maar mijn voorspellingen zitten er heel vaak naast. Maar ik vind Spanje eigenlijk onpasseerbaar en een ontzettend indrukwekkend team. Ze hebben 1 tegendoelpunt gekregen in 7 wedstrijden. Terwijl tegen Argentinië scoren relatief makkelijk is. Maar ja, Messi.
0: Oké. We gaan kijken morgen. Simon Cooper, dank je wel. En heel veel plezier morgen in dat stadion.
1: Dank je wel.
0: Gisteren verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van The Hunting of the Snark van Alice in Wonderland schrijver Lewis Carroll. De klopjacht op de sneer heet het in Nederlands. Het is 1 lang absurdistisch gedicht met veel zelfverzonnen woorden. Hoe vertaal je zo'n verhaal? Ik ga het vragen aan de vertaler zelf, Robert-Jan Henkes. Goedenavond, Robert-Jan.
2: Goedenavond.
0: Ja, niet iedereen zal het verhaal van de snark of van de sneer, zoals jij hem hebt genoemd, kennen. Als je dat kort moet uitleggen, wat is het voor boek?
2: Het is een bloedstollend verhaal op zoek naar een snark, naar een sneer die misschien wel een boeiem is. Dat moet nog blijken. En daar zijn 10 man zijn daar met een schip op weg. Toevallig beginnen ze allemaal met een B. Een bandenier, een biljartenmarkeur, een beursspeculant, een bever en nog zo wat. En er gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er niks.
0: Ja. In een ongelooflijke, meeslepende, ronkende taal. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Zou je voor ons een stukje kunnen voorlezen?
2: Ja, ik prik. En goed, dit lijkt me goed. De beenhouwer was een onnozele peer met onder zijn schedelpan 1 stuks gedachte. Maar omdat die gedachte zich uitte als sneer, was hij welkom. En de belleman lachte. Niet lang echter, want de beenhouwer zei na een week dat hij enkel alleen nog maar bevers kon slachten. Waar de bever aan boord iets pipjes van keek, wat na zo'n aanzegging was te verwachten. Laat die slager apart gaan, zo stelde hij voor. Maar daarover uitte de belleman dadelijk klachten. 1 schip besturen, dat kon ermee door, maar tot 2 tegelijk was hij thans niet bij machten. De bakker dacht voor de bevers plezier aan een steekwerend vest, een soort maliënkolder. Neem liever een levensverzekering, vond de bankier. Hij had hier exact de betreffende folder en tevens, voilà, het betreffende formulier. De verdere reis, als de beenhouwer naderde, keek de bever de andere kant op. En als het bedekte bemanning vergaderde, zocht de bever uit voorzorg de rand op.
0: Dankjewel. Je hebt het boek dus vertaald. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe pak je dat aan, zo'n tekst?
2: Beginnen en kijken waar je uitkomt. Dat is net zoals Carol is begonnen. Alleen die begon aan het einde en ik ben aan het begin begonnen. En ik had natuurlijk wel ideeën, maar als je die eerste regels hebt, dan word je meteen een kant uitgestuurd die je dan maar moet volgen. Het is een ongelooflijk gepuzzel, maar ik heb daar een beetje ervaring mee met gedichten, met rijmende en lopende metrische gedichten vertalen. Dus dan valt het allemaal nogal mee.
0: En die titel, De Snark, hoe kwam je op het woord sneer?
2: Ja, ik wil het niet als snark laten staan. Ik wil er ook geen slaai van maken. Want er wordt wel gezegd dat een snark een portmanteauwoord is tussen shark of sneeuw. Shark en snake of sneeuw. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat heeft Carol ook wel eens gezegd. Maar hij wilde niet dat die snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt het is een kruising tussen een slakkige haai of een slangige haai, dan is dat een beetje sturend. En een sneer, dat is een snark bestond in voor Carol ook al. Dat heeft hij zelf niet uitgevonden. Dat betekent iets van snurken en aanmerkingen maken, bekritiseren en zo. En Narki is een beetje pissig en geïrriteerd. Dus ik vond sneer dan wel in die betekeniswolk passen.
0: Ja. Ja, en dus sneer, dat was een woord dat stond, maar dat geeft hier een heel andere betekenis. Maar er komt
2: nu is het een beest.
0: Nu is het een monster. Er komt een hele trits aan niet bestaande woorden en namen voorbij in je boek. Zoals ik noem nog maar een paar: klooian, knurft, frituursma, reefknuttel, wintergroen. Hoeveel vrijheid heb je dan als vertaler in het verzinnen van totaal nieuwe Nederlandse woorden?
2: Ja, je hebt alle vrijheid. Ik vond dat hier wel kon en hier wel nodig was om de bakker, die eigenlijk alles wordt genoemd behalve bakker, om daar de lezer een keuze uit te geven wat hij nou precies het leukste vond. Carol is in dit geval heel erg zuinig geweest. Hij heeft maar 2 of 3 verschillende namen. Maar ik heb hier uitgepakt en omdat ik vond dat de juiste sfeer gaf. En dat doe je er toch eigenlijk allemaal voor, dat vertalen. Dat je de juiste sfeer en de juiste toon vangt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, want sfeer, toon is belangrijk. Ritme, de muziek ervan. Het boek wordt ook vaak omschreven als nonsenspoëzie. Omdat het niet altijd helemaal echt goed te volgen is. Is dat een passende term, vind jij?
2: Ja, ik heb een beetje moeite met het begrip nonsens. Ik begrijp het eigenlijk niet, want ik bedoel, wat is er eigenlijk zo onzinnig aan? Voor mij is het een heel spannend verhaal. En een heleboel dingen die voor zinnig doorgaan, die vind ik dan weer totaal onzinnig. En veel dingen die voor onzinnig doorgaan, daar zit eigenlijk best wel wat in. Carol was niet gek en dat was een wiskundige en die legde overal wel wat in. Dubbele bodems, driedubbele bodems. Dus om het nou... Ja, en nonsens is ook, als je iets nonsenspoëzie noemt, dan heb je het idee van, oh, er is een schrijver die is lekker eens even nonsens uit hoe komt. En dat is niet de insteek en de inzet van een gedicht moet altijd heel ernstig zijn, denk ik. Of er moet een ernstig inzet en dan mag je zo'n flauwekul maken wat je wil. Maar de inzet is ernstig. En dat is bij Carol zeker het geval.
0: Ja, dat is ook natuurlijk bij Alice in Wonderland aan de hand. Jij zegt hij is een wiskundige. Hij was ook een logicus. Voel je dat ook in zijn tekst? Hè? Dat wiskundige, dat hele lineaire?
2: Nou, dat wiskundige lineair is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hij is heel goed in logische puzzels en in onbestaanbare dingen verzinnen. En lezers op het verkeerde been zetten en een beetje gek maken en met een kluitje in het riet sturen. Dat doet hij niet alleen in Alice in Wonderland, waar het heel erg goed werkt. Omdat hij daarmee zijn muzes en zijn publiek Alice, de echte Alice Little, heel erg fijn kon plagen en op de kast jagen. Maar hier doet hij hetzelfde. Maar hij is vooral zichzelf en de lezer vooral op de kast aan het jagen en met een kluitje in het riet aan het sturen in de Hunting of the Snark. Ja. Dat is heel knap.
0: Ja, nee, dus die vreemdheid, het uitzinnig fantasierijke, dat lijkt dus inderdaad alles behalve wiskundig. Maar je zegt, er zit ook altijd ernst in, hè? Wat lees jij hier in de woorden van Lewis Carroll als het gaat over de snark?
2: Ja, hij heeft het verhaal heel erg raar geschreven. Hij is begonnen met het einde, de laatste regel. Die heeft hij verzonnen op een wandeling, vertelde hij zelf ook al. In Guildford, waar zijn familie woonde, was hij op een heuvel aan het wandelen. En toen kwam van bovenaf, zoals dichters altijd natuurlijk van bovenaf doorgegeven krijgen, kwam de regel: for the snark was a boojum, you see. En toen dacht hij, daar moet ik een gedicht van maken. Dat is zijn inzet. Hij moest dus helemaal verzinnen. Hoe kom ik met die boojum die een snark is? Hoe moet ik met een snark die een boojum is? Wat betekent dat? En toen moest hij dat hele verhaal verzinnen. Van A en Z had hij, maar van A tot en met I moest hij het nog verzinnen. En dat heeft hij wist het eigenlijk niet precies. Het was een soort raadselachtige boodschap. En in die boodschap is ook door snarkologen al een heleboel gelezen. Er wordt zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt erbij gehaald. Dat Carol daarmee een voorloper was. Omdat uit te vinden. Omdat het is een snark en een boodje, maar je kan niet weten. Je kan tegelijkertijd niet weten of het is. Het is op het moment dat je het weet, dan kan je dat niet meer zeggen.
0: Ja, en je zegt,
2: snap het ook allemaal niet zo goed hoor.
0: Nee, maar je zegt snarkologen. Dat veronderstelt dat er een heel gezelschap is van mannen die zich over deze tekst buigen, die een soort van exegese doen.
2: En vrouwen hoor, vrouwen.
0: Vrouwen, sorry, natuurlijk ook.
2: Ja. Oh, ja, er zijn ontzettend veel theorieën over wat er nou precies allemaal gebeurt. Ik heb een tijdschrift, de Snarkologist. Dat is een bloeiend tijdschrift waarin elk half jaar een keur aan hele intelligente mensen hun licht laten schijnen over wat er allemaal gebeurt en wat we erachter moeten zoeken. Hoe die het geschreven heeft en hoe die het niet geschreven heeft. Er worden ook illustratoren aan het woord gelaten en ook vertalers ook. Want elke vertaling is uiteindelijk ook een interpretatie.
0: Ja.
2: En een belangrijke interpretatie eigenlijk wel, want de vertalers lezen altijd heel nauwkeurig en die komen vaak met dingen op de proppen die native readers eigenlijk ontgaan zijn.
0: Ja, en vertalers, lezen die ook vertalers? Want heb jij je ook moeten verhouden tot, het moet heel kort zijn, tot alle eerdere vertalingen? Is dit echt anders?
2: Ja, het Lewis Carroll Genootschap, op 26 september hebben ze een landdag. En die hebben mij alle bestaande 9 bestaande vertalingen doen toekomen. Die heb ik allemaal gelezen. Okay.
0: Nou, wij gaan die voor jou lezen. Dankjewel, Robert-Jan Henkes. Nou, dit was het Oog voor vandaag. Zometeen de Ongelofelijke Radio. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in dit land zo scheidsziek zijn.
2: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
3: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
4: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
2: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
5: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
2: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker

0: duizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident. Maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond,